en 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Het weer nog vannacht droog, opklaringen vanuit het westen, minimaal rond 19 graden. Straks trekt de eerste regenzone over ons land vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken en ook warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

move me. But I wanna know for sure.

is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160, maar de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode, raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. En in Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Béaya. Een havenstad is dat ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden en in de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd. 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minima rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Vooral in het westen en in het centrum geeft dat regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger weer met zon en wolken. En maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

is 4:00 en heel goeienacht, 14 nieuws met Matthijs Pijnens. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met 3 Belgische toeristen in de regio. Dat meldde minister Prévot woensdagavond laat. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen aanwezig. De dodentol na de overstromingen staat er op 160, maar de vrees is dat dat nog erg gaat oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en het Nepalese leger heeft ook vrachtwagens met hulpgoederen naar het getroffen gebied gestuurd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zijn medeleven al betuigd en schreef op sociale media ook dat de VN hulp wil bieden. In de Franse stad Caen in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder vluchtte weg, maar kon later worden opgepakt zo'n 20 kilometer verderop. De dader reed doelbewust in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café in de buurt. Volgens de autoriteiten viel er 1 dode en raakten 7 mensen zwaar gewond, 3 anderen zijn licht gewond. In het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven een prima uitgangspositie verworven in de laatste voorronde van de Champions League. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Sarni Sosnovic. De terugmatch is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde ook onze landgenoot Malik Fofana. De komende uren droog met opklaringen, minimaal rond 19 graden. En straks krijgen we dan een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken. En warme maximaal tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond krijgen we dan opnieuw onweer vanaf het westen. Met mogelijk ook veel regen, hagel en rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan Chinese kant in Tibet 558 mensen vermist. Dat zeggen Chinese staatsmedia. Het dodental blijft er voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van ruim 160 doden. Ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie 600 toeristen. Er zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De internationale hulpverlening komt intussen op gang. Het Internationale Rode Kruis stuurt onder meer drinkbaar water, EHBO, koffers en lijkzakken. De Europese Unie staat de hulpdiensten bij met zijn satellietdienst Copernicus en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft medische noodhulp gestuurd. Ook buurland India stuurt 10 ton humanitaire goederen in militaire transportvliegtuigen en zet helikopters in voor reddingsoperaties. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst zijn de overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte, die een enorme stroom van modder, water en puin veroorzaakte. Khalid Sheikh Mohammed, de man die het meesterbrein zou zijn achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, moet in 2028 terechtstaan voor een militaire rechtbank, samen met enkele andere verdachten. Dat schrijven Amerikaanse media. De man werd in 2003 opgepakt en zit al 20 jaar vast in Guantanamo Bay. Dat is de zwaar beveiligde Amerikaanse gevangenis in Cuba. Bij de aanslagen in 2001 vlogen terroristen in de WTC-toren in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer nadat de passagiers in verzet waren gekomen. Alles samen vielen bij de aanslagen zo'n 3000 doden. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de brand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Er was nogthans gewaarschuwd voor de droogte. Meer uitleg door Koen Braakman.
1: Op 14 augustus, rond 12:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satelliet beelden en gegevens van de windrichting. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen.
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel gaat zijn militaire carrière voortzetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsleidam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Het weer, we krijgen eerst regen vanaf de Franse grens en vooral in het westen en het centrum kan dat tot een onweer uitgroeien. Later op de dag zon en wolken, maar tegen de avond opnieuw onweer. Het wordt warm tot 30 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. Bij de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn aan de Tibetaanse kant 558 mensen vermist. Dat zeggen staatsmedia in China dat controle heeft over Tibet. Het officiële dodental blijft aan die kant voorlopig op 3. Aan de andere kant van de grens in Nepal is er nu al sprake van meer dan 160 doden. En ook daar zijn nog honderden mensen vermist, onder wie ook bijna 600 toeristen. Daar zouden ook 15 Belgen bij zijn. Buitenlandse Zaken laat weten dat het met 3 van hen nog geen contact heeft gehad. De overstromingen in Nepal en Tibet zouden veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die zou een enorme stroom van modder, water en puin op gang gebracht hebben. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar op 14 augustus de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is. Uit verder onderzoek is gebleken dat er diezelfde dag gemaaid is op die plek. Dat gebeurde in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Volgens de RTBF wordt er voor zulke werken een landbouwmachine gebruikt die vonken kan veroorzaken. En er was ook gewaarschuwd voor de droogte. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar opnieuw doen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat is ongeveer 1 leerling per klas. Het is belangrijk dat leerlingen goed mee zijn met de basiskennis die in het eerste leerjaar wordt gegeven, zegt professor Mieke Goos van de U Hasselt.
1: Er wordt de basis gelegd. Tellen tot 10, tellen tot 20, verscannen, vlot kunnen woorden vormen. Vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder. En als het dan in die basis fout loopt in het eerste leerjaar, waar heel veel leerkrachten zich zorgen maken, wat als we die leerling doorstromen? Gaat die dan niet struikelen als die basiscomponenten nog niet beheersen?
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleidingen in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Iedereen houdt van de zomer.
3: De tijd van je leven.
2: Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Nog tot en met zondag delen wij inderdaad DAB Plus radio's uit. En daarnaast blijven we zeer twistig met evergreens en artiesten van bij ons. Goedemorgen.
7: Radio BNE, klaar wakker.
8: Vanessa van Hoven.

Shirley Bassey, wereldwijd niet zo populair als Dolly Parton, maar qua zangkwaliteiten zeker gelijkwaardig. De Bond girl van de soundtrack, zeg maar. En er is geen drag queen ter wereld die dit liedje niet op het repertoire heeft staan. This is my life. Op 8 januari duurt dat leven van Shirley Bassey precies 90 jaar. Dat kunnen wij niet ongemerkt laten passeren op Radio BNE, lijkt mij.

0: Simon Says. Pretentieloze bubblegum muziek die eind jaren 60 vooral jongeren aansprak. Maar hiervan zijn toch maar mooi 3,5 miljoen singles verkocht. Wie wint er zaterdagavond de VRT Zomerhit? Misschien wel Sam Goris. In dat geval gaat hij uitgebreid vieren met zijn beste vriend.
1: 1, 2, 3, rak!
0: En dat is Sergio. Mijn beste kopijn, zegt hij. Al sinds 89. Ze vertellen al hun geheimen aan elkaar. En ze luisteren naar elkaars muziek.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Jasmine Archer, een naaister en een secretaresse met één wereldhit op haar naam, Sleeping Satellite. Ja, die heb ik duidelijk niet klaarwakker gekregen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

Mag het iets meer zijn? Vroegen ze bij Roxy Music. En dat mag. Vanaf maandag sprankelt Radio BNE nog meer. Met wat meer Frans chanson, nog meer liedjes uit het gouden verleden van zowel het Eurovisie Songfestival als de Eregalerij. Met grote internationale artiesten die hun bekendste liedjes in een andere taal zingen. Maar ook met af en toe veel muziek, dus zorg vooral dat je niks mist. Door ons te volgen op VRT Max bijvoorbeeld en je te abonneren op onze nieuwsbrief ben je helemaal mee.

0: Een nachtmerrie dit voor Camille Spichig. Zwiegenschichen, een scheisswiegdreamer. Tot 6:55. Het gaat traag naar Brussel op de E429, 10 minuten bij Halle. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kunt met je treinticket wel een vervangbus nemen van de lijn.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Radio Bene.
3: Vanessa van Hoven.
4: And for love's sake, each mistake, oh you.

Ashford and Simpson. How solid? Ah, solid as a rock. Steen is inderdaad zeer stevig. Zeker obsidiaan, dat is een vulkanisch glas dat zo scherp breekt dat het vroeger door antieke beschavingen werd gebruikt als chirurgisch mes. Ik dacht, een weetje tussendoor. Weet je dat misschien ook een vraag zou kunnen zijn in De Zoete Inval? Legendarisch speelprogramma van Luc Appermond. Vanaf volgende week gaan Luc en zijn panel weer de hort op. Als je zin hebt om ook eens een dubbele opname mee te maken, dan vind je de data, de locaties en de tickets op het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

Captain of your ship. Volgende week maandag is Herbert weer op Oost op Radio BNE. Hij maakt je dan 4 weken op rij klaar wakker. En dan vertrekt hij voor een week op cruise. Met luisteraars en met artiesten. Op de Costa Pacifica. Dat is niet zomaar een schip. Dat is een drijvend paradijs. Klein beetje jaloers toch wel.

0: Marlies, ik zie de zomer. Ik zie de zomer vooral zijn matte keren, maar ik heb ook al schitterende foto's gehad van de zonsopgang in Knokke-Heist, waar de lucht roze-rood kleurt. Jan stuurde die foto's met de vraag, vraag eens aan de weerman of dat een teken is dat er slecht weer op komst is. Dus bij deze, David de Henao, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Jij ziet die lucht ook, hè, live vanuit jouw venster.
1: Ja. Ik heb er evenzeer van genoten. Ja, in dit geval, dat betekent niet altijd dat er slecht weer op komst is, maar in dit geval zal het inderdaad minder goed zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we een slechte namiddag hebben, in tegendeel. Maar momenteel zit er een regen- en onweerszone nabij de Frans-Belgische grens, ter hoogte van de provincie Namen, dus dat trekt noordwaarts. Dat gaat ook wel voor een stukje in stukken, in tweesplitsen, met een stuk in het oosten en een stuk in het westen. Dus dat is mogelijk niet voor iedereen dat die eerste golf van buien langskomt. Sowieso, stel dat het dan toch wel bij u is, dan gaat dat niet lang duren. Dus dat trekt vrij snel over. Mm-hmm. En dan zouden we, in de late voormiddag is het dan opnieuw overal droog. Dan komt er opnieuw zon door en dan wordt het toch nog een behoorlijk warme dag met temperaturen die in de buurt liggen van een graad of 8, 29. Dat kan plaatselijk misschien in de Kempen of het uiterste oosten van het land nog 30, 31 graden zijn.
0: Wow, ja.
1: Maar de prijs komt dan vanavond met vanuit Frankrijk dan zware onweders op sommige plaatsen, veel neerslag op korte tijd. Dus dat kan aanleiding geven tot wateroverlast. Daar kan ook hagel in zitten en daar kunnen ook plaatselijk forse rukwinden mee gepaard gaan. En dat begint ongeveer, laten we zeggen, na 18 of 19 uur begint dat binnen te schuiven. En het zwaartepunt is, laten we zeggen, tussen 18 en 23 of 22 uur zijn, pak maar 23 uur over het noorden van het land nog. En dat trekt dat over, dan wordt de nacht rustiger. Er is nog wel kans op een bui. En morgen krijgen we dan ook opnieuw buien, met onweer ook. Opnieuw soms fikse buien. Het verschil met vandaag is dat het wel koeler is, met temperaturen dan nog rond een 20, 21 graden. En de dagen erna, zaterdag en zondag ook, hier en daar, nu en dan, een aantal buien daarbij, met temperaturen die rond 1, 22 graden blijven. Maandag ook nog een beetje wisselvalligheid. Het wordt wel al droger. En dan de dagen daarna op een bui na toch heel vaak droog. Periode met zon. En temperaturen die rond 1, 22 graden blijven schommelen. Het ziet er wel naar uit dat we dan later mogelijk weer een drogere periode kennen met zonnig weer of zonnige perioden. Maar de temperaturen die blijven zo'n beetje tussen 22 en 24 graden.
0: Oké, ja, zo beelden zoals van die overstromingen in Nepal en Tibet, die waren zo hallucinant. Dan, ja, je zegt onweer, dat is allemaal heel erg. Dan ben je blij dat er hier geen gletsjers staan die kunnen instorten, want verschrikkelijk, hè, David?
1: Ja, dat is ongezien. We hebben natuurlijk ook wel gletsjers in Europa, in de Alpen, ook Scandinavische landen. Maar je ziet welke natuurkrachten we soms moeten trotseren. Ja, dat is hallucinant. Als je die beelden ziet, dat kan je moeilijk voorstellen. Maar
0: inderdaad,
1: het is toch gebeurd. Het is toch gebeurd.
0: Ja. Maar dat gaan wij gelukkig niet meemaken. En je hebt ons gewaarschuwd. En je mag dat over een uurtje nog eens doen. Mag ik jou daar hartelijk voor danken. En Jan uit Knokke-Heist ook.
1: Tot over een uur.
0: Tot straks.

Goh, ik vind dat die van Eruption snel komen klagen, hoor. We hebben er de warmste, de droogste zomer op zitten sinds het begin van de metingen. Dus we hebben echt wel wat regen nodig. Zeker op al die plaatsen waar er zware bosbranden hebben gewoed. En dat waren er veel. Je kunt toch ook wandelen in de regen en zingen. En David de Genouw houdt je elke ochtend goed op de hoogte van wanneer je een plu nodig hebt en waar je in de plassen kunt springen.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mannekes.
5: Bombie. Die zijn augustus, hè.
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè.
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, het schilderen.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft?
5: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
16: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
16: Hé, maar die lust die ook, hè?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is. En ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Bij die vermisten zijn ook honderden internationale toeristen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de Chinese kant van de grens. In Tibet staat het dodental voorlopig op 3. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
1: Ja, de reddingsoperaties zijn volop aan de gang en in Nepal zijn daarvoor ook 2000 militairen ingezet om te helpen. Die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden, maar er blijven nog honderden mensen ook vermist en daar zijn ook veel buitenlanders bij. Het grootste deel mensen uit India, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal, 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken. China heeft ook extra hulp gestuurd uit Peking om te helpen bij de reddingsoperaties in Tibet, maar zegt dat die heel moeilijk verlopen. Op dit moment, wat we weten over de oorzaak, is dat experten zeggen in Nepal en de VS dat de overstromingen veroorzaakt zijn door de instorting van een gletsjer in het Himalaya-gebergte. Die veroorzaakte een enorme stroom aan ijs en puin. En er is ook een risico op volgende overstromingen als gevolg van deze gletsjerlawine en autoriteiten houden dat goed in het oog.
0: Dankjewel, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Al zou dat kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
3: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
2: Maar niet elk kind is daar naar de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
4: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
2: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
4: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl dat we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
5: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
2: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
0: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar een oplossing voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar meer vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. Dat gebeurt onder meer in Sint-Lievenshoutem, waar de paardenjaarmarkt UNESCO werelderfgoed is. Volgens Schepen Jan van den Bossen komt de traditie onder druk te staan.
6: Wij willen de jeugd daar blijven bij betrekken. En als ze dan verplicht naar school moeten, dan is dat heel moeilijk. En wij vinden dat eigenlijk toch wel zonde. Want het is een stukje erfgoed. Dus in feite, om dat levendig te houden onder de jonge bevolking, is het wel nodig dat ze daar ook kunnen aan deelnemen. Anders verdwijnt die interesse en is de jaarmarkt misschien op termijn ten dode opgeschreven.
0: Prins Gabriel studeert vandaag af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij gaat volgens het paleis zijn militaire carrière voortzetten met opleiding in Aarlen, Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23. Hij is het tweede kind van koning Philip en koningin Mathilde. De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. Uit verder onderzoek is ook gebleken dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
7: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Die heeft al aan 160 mensen het leven gekost en er zijn ook nog meer dan 1300 vermisten, bij hen honderden toeristen. Buitenlandse Zaken heeft met 3 Belgen nog geen contact kunnen leggen. Meer in de app van 14 Nieuws.
8: Goedemorgen, het gaat traag naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Peuty. En ook telkens 10 minuten op de E40 van Sterrebeek tot Kraaijnem en op de E429 bij Halle. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Files naar Antwerpen van 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Franst. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Daar verspert een defecte vrachtwagen 1 rijstrook. Op de E19 van Brussel naar Frankrijk schuif je een half uur aan bij Bergen door een ongeval. En er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je mag met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen.
9: Iedereen houdt van de zomer.
10: De tijd van je leven.
9: Ook de grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE. Radio BNE. Klaar wakker.
9: Vanessa van Hoven.

De waargebeurde clash tussen Native Americans en het leger in de buurt van het plaatje Wounded Knee. Geen fraaie bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis. Cowboy of indiaan, man, vrouw, x, homo of hetero, links of rechts, blank of zwart. Iedereen treurt deze week om de dood van Dolly Parton. Binnenkort pakken wij nog eens uit met de Radio BNE 500 van de jaren 70. Ik denk dat Dolly daar opeens nog beter zal scoren dan gewoonlijk. De wereld is vol van meisjes, want er was er maar eentje zoals zij.

Baby, you can drive my car. Beep, beep, beep, beep, yeah. De Beatles kropen dan wel zelf op de achterbank. En van beep, beep, beep, beep naar Abanibi. In tweede versnelling naar het Eurovisie Songfestival van 1978. Met Isaar Kon en de Alphabeta.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat, dat is €4.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

Cyndi Lauper. Nog iemand voor wie Dolly Parton een soort rolmodel was. Ik vind het moeilijk, stuurde ze, om mij de wereld voor te stellen zonder Dolly Parton erin. Haar hart was zo groot als haar talent. En ze gebruikte al wat ze in huis had om mensen te helpen. Haar kunst, haar beroemdheid en haar geld ook. Ik hoop dat ze nu in de hemel is met Carl, haar man, haar mama en papa en alle mensen van wie ze hield. Ze zal ongelooflijk gemist worden. Rest in peace, Dolly. Mooi bericht van Cyndi Lauper. Je zegt, zou jij...

chocolate. So you win again. En wat heb je gewonnen? Een gratis verkeersoverzicht. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je bijna 3 kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Daar verspert een defecte vrachtwagen 1 rijstrook. Files van 1 kwartier naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Franst. Het gaat traag naar Brussel. Reken 1 kwartier op de E19 vanaf Peuty, op de E40 van Sterrebeek tot Kruinem, op de E411 vanaf Jezuseik en op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel vertraag je 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En er rijden momenteel geen treinen tussen Leuven en Waver. Je kunt met je treinticket een vervangbus nemen van de NMBS.

Zo'n toffe song. Lijkt recht uit de New Orleans te komen. De Ebbenhout Blues van Wigbert. Heb je zin om op zondag 6 september mee de gordel te fietsen in de Vlaamse rand van Brussel? En wil je dat graag doen in het gezelschap van Gitte Lambrechts, de mama van Thibaut Courtois, en Sportstan van Radio 2? Die vertrekken 's ochtends vanuit het provinciedomein van Huizingen voor een tocht van 125 kilometer aan een gemiddelde snelheid van zo'n 27 kilometer per uur. Als je denkt, dat is echt iets van mij met die twee samen dat Radio 2-peloton vormen, wel, stel je dan kandidaat met wat fietsmakkers bijvoorbeeld via Radio

0: Wauw, dankjewel Christophe.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh, my.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar?
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
14: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Fantastisch. Golden Earring, Radar Love. David, jij hoort liever When the Lady Smiles?
1: Ja, inderdaad. Ik vond het ook niet slecht. Maar ja, When the Lady Smiles was ook iets later uitgebracht, denk ik. Doet mij denken aan de 80s. Ja.
0: Dat is ook zo. Dit was helemaal de 70s. Maar daar gaan we het niet over hebben. Can you make the ladies smile met het weerbericht?
1: Deze namiddag wel. Vanochtend is het iets moeilijker. De regenzone waar ik van sprak, die ligt nu over Henegouwen en die zit niet zo heel ver van Brussel. Dus dat komt eigenlijk het komende uur door. Dat is maar tijdelijk en plaatselijk ook. Dat gaat wel ook over Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen trekken. Veel activiteit zit er voorlopig niet in, al is er hier en daar wel een keer een plensbui mogelijk. En dan ja, de late voormiddag. En al vroeger in het zuiden van Vlaanderen wordt het alweer droog. Dan komt de zon er meer door. En dan krijg je eigenlijk nog een mooie namiddag met hoge temperaturen. Rond 8, 29 graden. Dat kan plaatselijk 30 zijn. Met dan tot de avond zo goed als droog weer. En dan vanavond ja, tussen ongeveer 18 en 22 of 23 uur. Niet dat dat onweer dat dat doortrekt dan dat dat 5 uur duurt. Maar eer dat het van zuid naar noord is, zal het ongeveer wel in dat interval gebeuren. En dat kan heftig zijn, met veel neerslag op korte tijd, met rukwinden, met hagel, met veel bliksem, ontladingen ook. Dus ja, overlast of schade kan je niet uitsluiten. Dat zal niet overal even erg zijn. Moeilijk te zeggen waar precies het ergste zal zijn of waar het meeste zal toeslaan, maar hou rekening mee dat dat ook bij u kan.
0: Ja.
1: En dan de latere avond en de nacht wordt het opnieuw droger. Op een bui na dan met temperaturen die zakken naar een graad of 16, 17. En morgen doen we het met 21 graden met vaak buien. Ook nog plaatselijk met onweer. Er kan eigenlijk de komende 48 uur dus redelijk wat neerslag vallen. De wind wakkert aan. We gaan naar een windkracht 3 tot 4, aan zee 4 tot 5. En ook de dagen daarna toch ja, rukwinden van 50 of maandag zelfs tot 60 km per uur. Af en toe buien, ook zaterdag en zondag. Een stukje van maandag ook nog. Daarna lijkt het droger te worden. Misschien niet overal volledig droog, maar toch minder nat. Vaak ook zon daarbij met wolkenvelden. De temperaturen die blijven zo volgende week rond 21, 22 graden. Mogelijk op einde van volgende week en het weekend daarna dat we 22, 23 of in de Kempen 24 halen. Ja. En dan zou het ook wat droger kunnen blijven. Dus het is vooral eigenlijk vandaag, morgen, ja, tot en met het weekend en maandag dat wisselvallig is. Daarna komt er toch wel een beetje verbetering.
0: Oké, okay, maar dus vandaag misschien lokaal 30 graden. Dat zal misschien voor de laatste keer zijn dan zeker dit jaar?
1: Ik vermoed het. Het kan nog in september. Hè. We hebben het ook nog gehad in de eerste 14 dagen van
0: dat
1: september. Alleen zie ik het nu niet op de weerkaarten. Dus het zou best eens kunnen dat als we het halen, wat zou maar op één of een paar plaatsen zijn vandaag. Dus het is, op de meeste plaatsen zal het geen 30 zijn. Maar dat dat ja, de laatste keer is dat we ruim 25 graden of tussen 25 of 30 halen. Dat kan wel.
0: Ja. Beetje van profiteren toch. David, if I said you had a beautiful body, would you hold it against me?
1: No, I wouldn't.
0: Ik ga het toch draaien. De Bellamy Brothers. Mag ik jou danken voor het weerbericht en een fijne dag.

0: Radio BNE kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat! Wat een sorry woord, Ternat!
9: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
8: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
9: In Ja de en de Buigen. Vanavond nieuw op Play.
10: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Door de natuurramp op de grens van Nepal en Tibet zijn er al meer dan 160 doden en nog zeker 1300 vermisten. Het eerste leerjaar is het jaar met de meeste zittenblijvers op school. En de RTBF heeft de exacte plek gevonden waar de brand in de Hoge Venen ontstaan is. En ook een mogelijke verantwoordelijke. Na de zware overstromingen in de grensregio tussen Nepal en Tibet zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. Daar zijn ook vele honderden toeristen bij uit verschillende landen. In Nepal zijn al meer dan 160 doden geteld aan de kant van Tibet, voorlopig 3. Pauline Lambert, hoe gaat het eraan toe in het rampgebied?
1: Ja, de reddingsoperaties zijn daar volop aan de gang, maar die verlopen heel moeilijk omdat de verwoesting daar zo groot is. In Nepal zijn ook 2000 militairen ingezet, die hebben al zo'n 100 mensen kunnen redden. Maar er blijven ook nog honderden mensen vermist en dat aantal blijft ook nog steeds oplopen. Er zijn ook veel buitenlanders vermist. Het gaat om mensen uit India bijvoorbeeld, maar ook tientallen Amerikanen, Britten en Canadezen. En Buitenlandse Zaken in ons land weet van 15 Belgische toeristen in Nepal en 3 van hen kan het op dit moment niet bereiken.
0: Wat wordt er gezegd over de oorzaak van de ramp?
1: Ja, volgens experten in Nepal en in de VS is een stuk van een gletsjer in het Himalaya-gebergte afgebroken en heeft dat een enorme stroom aan ijs, modder en puin veroorzaakt. Op beelden van de ramp is ook te zien hoe een soort vloedgolf hele dorpen van de kaart veegt. En er is ook nu nog een risico op nog meer overstromingen. Autoriteiten in de regio houden dat goed in het oog.
0: Dankjewel voor de uitleg, Pauline. In de lagere school blijven leerlingen het vaakst zitten in het eerste leerjaar. 1 op de 20 kinderen moet het eerste leerjaar overdoen, blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Dat zou wel kunnen veranderen, want scholen kunnen voortaan beslissen om een kind een jaar langer in de kleuterschool te houden. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Het eerste leerjaar is erg belangrijk, vertelt onderzoeker Mieke Goos van U Hasselt.
3: Daar wordt de basis gelegd. Tellen tot 20, vlot kunnen spellen, alles bouwt daar later op verder.
2: Maar niet elk kind is daar na de derde kleuterklas al klaar voor, ziet zorgcoördinator Serena uit Assen.
4: Met als gevolg dat er daardoor heel wat kinderen starten in een eerste leerjaar die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken.
2: Vanaf nu kunnen scholen na de derde kleuterklas een kind verplichten om dat jaar over te doen. Tot nu lag die eindbeslissing bij de ouders.
4: Ik heb soms het gevoel dat ouders denken dat een kleuterschool er is om te spelen en dat pas het echte leren maar start in een eerste leerjaar. Terwijl we eigenlijk al van de eerste kleuterklas wel echt aan het leren en aan het werken zijn.
5: Het eerste leerjaar zijn die vriendschapsgroepen al iets harder gevormd. En dat hebben we heel goed gezien in onderzoek, dat dat heel pijnlijk is in het busjaar. En dat maakt dat een overzit in het eerste leerjaar heel wat negatiever aanvoelt dan een derde kleuterklas.
2: Al vrezen critici voor extra administratie voor kleuterleerkrachten om die beslissing te verantwoorden.
0: Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken naar oplossingen voor hun scholen. Facultatieve vrije dagen mogen niet meer en dus kunnen de scholen hun leerlingen niet zomaar vrij afgeven voor bijvoorbeeld een jaarmarkt. Sommige gemeenten verplaatsen het evenement daarom naar het weekend of ze houden de scholen toch dicht op bevel van de burgemeester. En dat is ook burgemeester Jo de Roo van Vilvoorde van plan.
6: Een traditie van meer dan 170 jaar is ons gans centrum eigenlijk afgesloten. Ik heb ook bij brandweer en politieadvies ingewonnen. En die adviezen zijn heel duidelijk. Het maakt ons werk zeer moeilijk tot onmogelijk als die dag de scholen gewoon open zijn in Vilvoorde. We hebben daar niet het personeel voor. Want ik denk niet dat men in Brussel lang heeft nagedacht wat dat betekent voor heel veel gemeentes, scholen, organisaties en lokale tradities.
0: De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de precieze plek gevonden waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen begonnen is, bijna 2 weken geleden. De RTBF ontdekte ook dat er kort daarvoor gemaaid is op die plek in opdracht van de overheid. Er was nochtans gewaarschuwd voor de droogte. Koen Braakman.
7: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
1: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Haar werk was heel gevarieerd. Ze schilderde tot haar laatste dagen, maakte beeldhouwwerken en installaties. En in veel van haar kunst gebruikte ze stippen om er een oneindig universum mee te creëren. Kusama zag er excentriek uit met een knalrode pruik als handelsmerk. Ze verbleef jarenlang in de psychiatrie en kunst was voor haar therapie. Ze gebruikte haar werken ook om te protesteren tegen geweld. In de jaren 60 bood ze de Amerikaanse president Nixon aan om met hem te slapen als hij een einde zou maken aan de Vietnamoorlog. Vanmorgen regen en onweersbuien, daarna vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone binnen. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zware overstromingen in de grensstreek tussen Nepal en Tibet. Voorlopig zijn er meer dan 160 doden en 1300 vermisten. Ook met drie Belgen heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Heel goedemorgen op de E17 van Gent naar Antwerpen. Vertraag je een kwartier bij Destelbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je meer dan 1 uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Aansluitend ook 3 kwartier file vanuit de Jan de Vos-tunnel. Files naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruijbeke, en op de E313 een half uur vanaf Ranst. Traag naar Brussel op de E19, 20 minuten vanaf Peuty. Op de E40, 25 minuten van Heverlee tot Kraanem en telkens een kwartier. Op de E411 vanaf Jezuseik en op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel, half uur vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En op de E40 van Luik naar Brussel schuif je 20 minuten aan van Lancin tot de werken in Vottem. In de andere richting 20 minuten vanaf Barchon.
9: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
9: Vanessa van Hoven.

Mee een leger vormen dat strijdt voor meer liefde en voor vrede. Daar mogen ze mij zelfs wakker voor maken. Dank, lieve Lilian, voor die Soldiers of Love. En de volgende jonge God vervulde gedurende 2 jaar trouw zijn echte dienstplicht. En keerde terug uit Duitsland als sergeant.

0: tussen kleuren in de regen van Jelle van Dalen en Hound Dog van Elvis zit exact 70 jaar. Elvis zong dat al 2 jaar voordat hij het leger inging. En daarvoor moest zijn wereldberoemde kuif eraf. Ai, ai, ai, toch. Er komt onweer op ons af. Maar niks belet ons om er nog een hele mooie dag van te maken. Met een bezoek aan een pretpark of een dierentuin. Bij bijna 30 graden.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.

The Bee Gees, Paying the Price of Love. Weet jij hoeveel niet-Engelstalige liedjes ooit 2 Grammy Awards hebben gewonnen? Eentje maar. Een lied uit 1958, dat toen te horen was op het Eurovisie Songfestival, maar dat niet won. Het werd ook niet tweede, het werd derde. Maar wat een wereldsucces voor Domenico Modugno.

In Brugge tot voorbij Destelbergen door een ongeval links. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel, daar is de weg wel vrij. Aansluitend ook een kwartier file vanuit de Jan de Vos-tunnel. Naar Antwerpen dan op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke en op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 drie kwartier vanaf Massenhoven. Traag naar Brussel op de E40, 10 minuten vanaf Aflichem. Op de A12, 20 minuten van Strombeek tot Laken. Op de E19, 25 minuten vanaf Peutie. Ook 25 op de E40 van Berthem tot Kraaijnem. Op de E411, 20 minuten vanaf Jezuseik. En op de E429 een kwartier bij Halle. Op de bindering rond Brussel 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de E40 van Luik naar Aken, 20 minuten van Lansin tot de werken in Vottem. In de andere richting 20 minuten vanaf Barchon. En rijden weer treinen tussen Leuven en Wavers.

Bos Kijks. What can I say? Ja, wat kan ik zeggen? Dat je vanaf maandag weer kunt genieten van een nieuw seizoen van Thuis. Het 31ste. En dat Anja Daams daarom de hele week langs gaat bij enkele acteurs. Straks in Als de Muren Konden Praten. Een babbel met Bart van Avermaat, die je allemaal kent als Waldek.

0: Carly Simon. Een van de mooiste stemmen van de jongste 55 jaar. Deze maand heeft ze nog eens een album uitgebracht. Comes in Waves. Was ook al 18 jaar geleden. Carly is 83 ondertussen. En ik moet toegeven, dat hoor je er ondertussen wel een beetje aan ook.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Krevel.
7: Met de back-to-school bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel, leef beter.
8: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
9: Ja, je hebt ui gezegd.
8: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
8: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
9: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
8: Maar nee. Dat telt toch niet?
9: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
8: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
10: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

De Gong Show. Walk like an Egyptian. Jonathan Richman deed even voor hoe je dat doet. Winnen Aaron Blommaert en Zoë Liewei dit weekend VRT Zomerhit. Ik hoop het een beetje voor Aaron, want Zoë is naar eigen zeggen zo'n slechte verliezer dat ze dan tijdelijk compleet onuitstaanbaar wordt. En het is natuurlijk gewoon een mooi liedje. Tranen van goud.

om de ochtend pas echt mooi in te zetten. George Michael en Careless Whisper. Er komt veel regen en behoorlijk zwaar onweer op ons af. Zeker na 6 uur vanavond. Maar Weerman David heeft ons voldoende gewaarschuwd. Hier kun je alles eens gewoon genieten met Catherine van Doornen. Om 12 uur gaat Anja Daams eens kijken op de set van Thuis. In het decor waar de meeste scènes tussen Waldeck en Karen Baart zich afspelen. De muren kunnen niet praten, maar Bart van Avermaat wel. En hij vertelt 100 uit over de Noen, over zijn rol en over de sfeer bij Thuis.

0: Dat zou mooi zijn als ze hem kon meenemen, dat hondje.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Een vierde liedje deze week. Vlak voor 8 uur van het album Op Stap van de Romeo's uit 2015. Ze zijn daarvoor helemaal naar Amerika getrokken, waar ze een roadmovie hebben gemaakt. Bij alle 12 liedjes werd een videoclip gemaakt. Ook bij Wat ze doet. Wat je doet, doet goed vandaag. Tot morgen.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doet. Er zijn al zeker 165 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog meer dan 1300 mensen vermist en dat aantal loopt nog op. Bij de vermisten zijn ook honderden buitenlandse toeristen. Het gebied is een populaire bestemming voor wandelaars. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die is ingestort, zegt glacioloog Lander van Tricht.
1: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter. En dan op de weg naar beneden ook puin en rotsen hebben meegenomen. Mm-hmm. Dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
0: Ook 3 Belgen die mogelijk in het rampgebied waren, heeft Buitenlandse Zaken nog niet kunnen bereiken. Onderzoekswerk van de Franstalige openbare omroep RTBF heeft aan het licht gebracht waar de grote natuurbrand in de Hoge Venen ontstaan is. De RTBF kwam er ook achter dat er die dag gemaaid is op die plek in opdracht van het Waalse overheidsdepartement Natuur en Bos. Er zou daarbij een maaimachine gebruikt zijn die vonken kan doen ontstaan, terwijl er gewaarschuwd was voor brandgevaar door de droogte. Verschillende steden en gemeenten die nog een traditionele jaarmarkt hebben tijdens de week, zoeken manieren om kinderen die dag toch nog vrijaf te geven op school. Dat kan in principe niet meer, omdat facultatieve vrije dagen komend schooljaar niet meer mogen. Op bevel van de burgemeester kunnen scholen wel nog gesloten blijven, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. En enkele burgemeesters zijn dat ook van plan. Een andere oplossing is de jaarmarkt verplaatsen van de week naar het weekend. En dat gaan ze doen in Boom, zegt schepen Linde Peters.
2: We hebben dat ook bevraagd bij de Boomse scholen. En ja, zo goed als alle scholen gaven aan dat ze die maandag de leerlingen op school verwachten. Dus om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de jaarmarkt te beleven, hebben wij gekozen om te verplaatsen naar zondag.
0: De Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze werd 97. Kusama raakte vooral beroemd door haar stippenkunst. Christine Bonnure.
3: In interviews zong ze wel eens Yayoi Kusama met het vuurrode haar. Ze kreeg een klassieke opleiding in Japan en verhuisde in de jaren 50 naar Amerika, waar ze opvallende performances deed en alles wat los en vast zat met stippen beschilderde. De stip, symbool voor zon en maan, is de weg naar de oneindigheid, zei Yayoi Kusama, die haar mentale problemen, psychose en hallucinaties verwerkte in haar kunst. De tweede helft van haar leven verbleef ze vrijwillig in een instelling in Japan. Haar werk is over de hele wereld te zien in alle grote musea. Enorme pompoenen met bolletjes of duizelingwekkende spiegelkamers vol kleurige stippen. Yayoi Kusama werkte samen met modemerk Louis Vuitton. Ze was de best verkopende vrouwelijke kunstenaar.
0: Regen- en onweersbuien, straks een periode met vrij zonnig weer en temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond komt er uit Frankrijk dan een nieuwe onweerszone binnen en dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Het nummer 1722 is open voor wie stormschade of wateroverlast zou hebben. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Code Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh.
6: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
7: Oh.
6: Zegt.
7: Oh.

0: zomer op Radio BeNe.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
5: Kom binnen, Anja, kom binnen.
6: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BeNe.
7: Welkom in onze mooie stulp.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
3: Voorwaarden op ikea.be.
8: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
10: ja, je hebt ui gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
10: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... spelletje.
9: Maar dat telt toch niet?
10: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, 14 Nieuws met Sophie van der Dokt. Bij de vermisten na de enorme overstromingen op de grens tussen Nepal en Tibet zijn 3 Belgen. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. Buitenlandse Zaken in ons land had al gezegd dat het nog 3 Belgische toeristen niet had kunnen bereiken. Alles samen zijn er nu officieel 165 doden en meer dan 1300 vermisten. De oorzaak van de overstromingen is een deel van een gletsjer die ingestort is, zegt expert Lander van Tricht.
1: Op basis van satellietbeelden die voor het event zijn gemaakt en nu na het event, zien we dat er eigenlijk een heel groot deel van een gletsjer ontbreekt. Er zou dan een enorme hoeveelheid ijs zijn afgebroken, naar beneden zijn gestort over meer dan 1000 meter, dan in die rivier terecht zijn gekomen en zo eigenlijk een kettingreactie veroorzaakt die dan voor die vloedgolf heeft gezorgd.
0: In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De vrouwen moesten dag en nacht werken en hadden geen inspraak in welke klanten ze ontvingen of wat ze met hen moesten doen. Het waren schandalige praktijken, zei de rechtbank.
2: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa. De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
0: De beklaagden kregen straffen tot 7 jaar en boetes tot 700.000 euro. Ze verliezen ook honderdduizenden euro's die verbeurd zijn, verklaard. 1 op de 8 gezinnen in België heeft het moeilijk om de factuur voor drinkwater te betalen, omdat ze daar in verhouding een te groot deel van hun budget aan moeten besteden. De Koning Boudewijn Stichting heeft dat laten onderzoeken. Vooral in Brussel is het probleem groot. Daar heeft bijna 1 op de 4 gezinnen problemen om het water te betalen. In Vlaanderen en Wallonië is het cijfer beter. Er zijn een aantal verklaringen voor de regionale verschillen, zegt onderzoeker van de Universiteit Antwerpen Jill Koenen.
3: We denken dat dat enerzijds te maken heeft met de inkomensverschillen tussen de regio's. Maar we denken ook dat er een verschil is tussen de beschikbaarheid van alternatieve waterbronnen. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld meer toegang tot regenwater en grondwater. Versus in Brussel, waar dat je een heel stedelijk netwerk hebt met veel appartementen waar die voorzieningen minder toegankelijk zijn voor gezinnen.
0: Kwetsbare gezinnen in Vlaanderen krijgen een sociaal tarief met 80% korting op de waterprijs. In een woonzorgcentrum in Everen in Brussel is afgelopen nacht brand uitgebroken. 10 bewoners zijn met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Het was een kleine brand, maar wel met veel rook. Een deel van het woonzorgcentrum is onbewoonbaar verklaard. En 25 bewoners moeten tijdelijk verhuizen. Het wordt voor enkele uren vrij zonnig bij temperaturen tot 30 graden vanmiddag. Tegen de avond komt er uit Frankrijk een nieuwe onweerszone aan. Dat kan met veel regen, hagel en felle rukwinden zijn. Morgen minder warm met soms regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Sophie. Files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke. Ook 10 minuten op de E313 vanaf Franst. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Verder, langzaam, ook naar Brussel op de A12. Een kwartier file van Strombeek tot Laken en op de E19 een kwartier vanaf Peutie. Op de E40 10 minuten aanschuiven vanaf Sterrebeek tot Kruinem en op de E411 eveneens 10 minuten vanaf Jezusijk. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Bemmel tot Vilvoorde en op de buitenring 10 minuten aanschuiven van Waterloo tot Tervuren.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
5: Radio BNE.
4: 2 uur gewoon genieten, dat is hier het plan dat hier nu voor mij ligt. Meer moet je niet doen. Er stonden al moeilijker taken op de agenda, niet?
7: Goedemorgen. Gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

Bijna 4 minuten lang hebben we moeten wachten op het positieve antwoord van Sheriff Dean. Do you love me? Was de vraag. Het antwoord was gelukkig ja. Zwaar onweer en hevige neerslag, hagel, felle rukwinden. Dat krijgen we vandaag naar het schijnt allemaal op ons bord. Wel, vroege vogels zullen het kunnen beamen als je 's morgens tussen 6 en 7 al wakker bent en op de baan bent. Dan kan je al een week lang genieten van een prachtige zonsopgang met felrood en roze lucht. Prachtig om te zien, maar dus blijkbaar een voorbode voor minder fraais vandaag. Dit is Gunter Neefs met Ik laat mij gaan, zoals het weer eigenlijk.

Beach Boys hebben duidelijk nog het weerbericht niet bekeken. Ze hebben andere plannen. Surfing USA. Ik denk niet dat het er goed zal inzitten vandaag. Ik krijg een bericht van Sonja de Neve. Sonja zegt, wij zijn vanmorgen rond 8:30 vertrokken. En het was aan het regenen, maar om 6:30 een prachtige zonsopgang. En inderdaad, ze stuurde er een foto bij. Sonja, die van jou is zoveel mooier dan die ik heb gezien. Maar prachtig toch. Het is toch ook wel een beetje genieten eigenlijk, hè. Vandaag, precies 71 jaar geleden, wordt het Guinness Book of World Records voor het eerst gepubliceerd. Hoe is het allemaal begonnen? Wel, het begon met een discussie in een pub. En het idee ontstond toen Sir Hugh Beaver, de directeur van de brouwerij Guinness, tijdens een jachtpartij in Ierland in discussie raakte over welke vogel nu de snelste jachtvogel van Europa was. Nu, omdat niemand meteen het antwoord kon vinden, bedacht hij een boek dat dergelijke discussies kon beslechten. Dus dat boek verscheen eigenlijk, en de eerste editie was helemaal niet bedoeld als een boek dat in een boekhandel zou belanden. Guinness liet het drukken om gratis uit te delen in pubs bij wijze van promotie voor zijn biermerk. Maar dat boek bleek zo populair te zijn, tegen kerstmis stond dat boek al bovenaan de Britse bestsellerlijsten. En zo werd het dan al heel snel commercieel verkocht. Vandaag wordt het Guinness Book of Records gepubliceerd in meer dan 100 landen, in tientallen talen. Sommige records zijn dan ook heel erg bizar als je dat eigenlijk doorbladert. Naast de gebruikelijke sportprestaties, wetenschappelijke records, bevat het boek ook opmerkelijke categorieën zoals bijvoorbeeld de grootste verzameling rubbereendjes, de langste vingernagels, de grootste pizza of de meeste mensen verkleed als smurf op één plaats. Je moet er maar op komen.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

Schitterend lied toch, hè? Heeft ze zelf geschreven trouwens. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. I can't stay away from you.

Dat is een manier van de Nederlander Bastiaan Ragas, waar je eigenlijk hier toch in België niks meer van hoort. Dat was de versie van Wim Soutar. Eergisteren verloor Barbara Dex onverwacht haar grote idool Dolly Parton en niet alleen Barbara Vele met haar. Hè. Barbara blijft Dolly Parton eren. Zij doet dat bijvoorbeeld op zondag 6 september in de Roma in Antwerpen met haar theaterprogramma From Dolly to Dex. Een aanrader. Ondertussen gaan wij nog eens naar 1993. Het jaar waarin een van de schoonste songfestivalliedjes zomaar werd genegeerd door de voltallige jury.

De jury moet wel prut gehad hebben in hun oren om dat niet te erkennen. Dit is toch een prachtig nummer. Iemand als jij. Op de Antwerpse ring, 10 minuten extra tot de Kennedy-tunnel en richting Gent aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord. Richting Nederland is dat aanschuiven vanaf Sint-Anna-Linkeroever. En naar Brussel moet je rekening houden met 10 minuten file op de A12 van Strombeek-Bever tot Laken en dat komt daar door werken. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Wemmel en Machelen.

0: Het schijnt werd dit lied in 10 minuten geschreven. Dat was in 67 door de Trucks. Zo zie je maar. Goede dingen vragen soms niet veel tijd. 27 jaar later werd de versie van Wet Wet Wet weer een gigantische hit. Mede door dat gigantische succes ook van de film Four Weddings and a Funeral met Hugh Grant, waarin dit lied voorkomt. Als je die film nog nooit hebt gezien, goh, dan moet je toch maar eens kijken hoor. Een van mijn lievelingsfilms, Four Weddings and a Funeral, schrijf erop.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

beetje R&B en disco op een donderdagochtend, dat kan absoluut geen kwaad, dat is goed voor het hart. Dankjewel, Shalamar. Onder de façade, onder de schmink en de glimlach schuilt er vaak een heel andere realiteit. Hè? Iets wat heel belangrijk is om mee te nemen in het contact met andere mensen. What you see is not always what you get. Net zo bij de clown van Ben Kramer.

Ja, ze heeft moedig de draad van de optredens weer opgepikt. Hè. Dat geeft haar energie, zegt ze. En ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Dat was nog Belle Perez met Paila Ramos.

0: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
1: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
0: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
1: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een zwingende start.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is zijn cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker...

0: 12 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent zijn 33 mensen veroordeeld als leiders en leden van een bende Chinese mensenhandelaars. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen en dwongen hen om in de prostitutie te werken. De bende hield op geen enkele manier rekening met de vrouwen, zei de rechtbank.
1: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten. De afspraken werden hierbij volledig beheerd door zogenaamde telefooncentrales die deze vrouwen behandelden als koopwaar en die zoveel mogelijk klanten moesten bedienen.
0: Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. In bijna de helft van de gemeenten in Vlaanderen hebben verhuurders intussen verplicht een attest nodig om te bewijzen dat hun huurwoning aan de kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en techniek voldoet. Bij de helft van de controles worden gebreken vastgesteld, zegt Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen.
2: Dat is natuurlijk omdat de woningcontroleur vooral langsgaat in woningen waar dat eigenlijk de gemeente al een indicatie hebben dat er iets mis is met die woning. Ofwel is dat omdat de gemeente heeft beslist, wij gaan eerst de oudste woningen controleren. Ofwel gaan wij langs omdat een bewoner gesignaleerd heeft aan de gemeente of aan ons dat de woning een kwaliteitsprobleem heeft.
0: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uit besteed aan privébedrijven. Quentin wil dat uitgezocht wordt of die wel de nodige maatregelen genomen hebben. Een vrij zonnige periode nu, vanmiddag temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond trekt een nieuwe onweerszone ons land binnen via Frankrijk. Dat zou met veel regen, hagel en wind kunnen zijn. Morgen al minder warm met soms nog regen en onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Hou je maar alvast aan de takken van de bomen voor deze namiddag of deze avond. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
5: De tijd van je leven.
3: Goedemorgen.

Dat waren de Foundations met Build Me Up Buttercup. Vandaag, precies 29 jaar geleden, wordt Kabouter Plop voor het eerst uitgezonden op VTM. Het programma was een creatie van Studio 100. En de rol van Kabouter Plop werd gespeeld door acteur Walter de Donder, die later ook bekend werd als burgemeester van Afrigem. De allereerste aflevering heette De Slinger Grammofoon. En daarin opent Plop zijn melkherberg en maakt de kijker kennis met al die andere kabouters. De afleveringen waren zeer bewust kort gehouden, meestal ongeveer een vijftal minuten, waardoor ze ideaal waren voor jonge kinderen. En de reeks werd natuurlijk een enorm succes, groeide uit tot een van de bekendste programma's van Studio 100, met later ook films, theatershows, cd's, speelgoed en zelfs een eigen themagebied in Plopsaland. En ook natuurlijk die bekende kabouterdans. God, je gaat er je echt een ongeluk op dansen. Elke Belg kent het blijkbaar. Kwam pas enkele jaren later uit en zorgde natuurlijk voor een nieuwe populariteitsgolf rond Kabouter Plop. En dit, lieve mensen, was net niet goed genoeg voor het Eurovisie Songfestival van 1983 om Nederland te vertegenwoordigen.

speciaal liedje, hè? You're a Lady, dat was Peter Scallon. Hij was zelf een klassiek geschoold pianist. En dat is ook te horen aan de manier waarop hij muziek maakt. Hè? Zeer mooi georchestreerd, met een koortje erbij en allemaal. Goed gearrangeerd. Peter Scallon met You're a Lady.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, het schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
8: dat wisten we niet.
5: Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
11: Oh, dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
13: Nog voor je kan denken...
14: Pas op voor die een borduur!
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
15: Nee, schat, het is meun.
13: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
16: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
19: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
19: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
19: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
19: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
6: C'est si bon.
19: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
4: Ja, je hebt ui gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: schitterend nummer vind ik dat altijd. Als ik dat op de radio hoor, dan wordt het toch even stil bij mij. En luister ik altijd heel erg goed naar Dave Barry met This Strange Effect. Hallucinante beelden gisteren. 24 uur geleden waren er plotse krachtige modderstromen die complete dorpen in dat grensgebied van Nepal en Tibet hebben weggevaagd. En dan denk ik, waar gaat dat naartoe met deze wereld? De ravage en het menselijk leed zijn daar niet te overzien. Mogelijke oorzaak: een instorting van een gletsjer hoog in het Himalaya-gebergte. En zo zie je maar, hè. De natuur kan onverbiddelijk zijn. We moeten er verdorie goed zorg voor dragen.
1: Radio BNE.

topplaten. Let's Dance, dat was David Bowie. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland ook nog aanschuiven. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Dat bedoel

KC en de Sunshine Band met I'm Your Boogeyman. Een liedje dat heel erg populair was in de jaren 70. En over de jaren 70 gesproken, binnenkort hebben we daar een strak plan mee. Lars en ik. Ja, ja, dan gaan we terug naar de jaren 70. Een hele week lang. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland is het ook nog aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En dit komt uit 92. Het was een single uit het album Simple Rule van Soul Sister.

0: Let the spell be broken. Een oproep om haat en geweld los te laten. Een lied met een bijzondere boodschap van Soul Sister.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.

0: Heerlijke herinneringen. Goh, dat is lang geleden. Aan de Radio 2 Top 30. Begin de jaren 80. De Shorts uit Nederland met Comment ça va. Samen in een discotheek. Hè? En dan dat Frans dat helemaal vernederlandst is. Heerlijk om terug te horen. Vandaag, precies 62 jaar geleden, ging de legendarische Disneyfilm Mary Poppins in première in L.A. De musicalfilm met Julie Andrews en Dick Van Dyke in de hoofdrollen groeide uit tot een van de grootste filmklassiekers aller tijden. De film won later maar liefst 5 Oscars, waaronder die voor beste actrice voor Julie Andrews. En zo maakte eigenlijk Julie Andrews met Mary Poppins meteen een droomstart van haar filmcarrière. Hè. Het beroemde liedje Supercalifragilisticexpialidocious werd wereldwijd bekend. Iedereen zong het mee, hoewel dat eigenlijk echt wel een tongbreker is, die titel. En de film was destijds de grootste commerciële hit uit de geschiedenis van Disney Studios. Want een vliegende kinderjuf met een paraplu, zingende schoorsteenvegers en een gezonde dosis fantasie. Meer dan 60 jaar later blijft Mary Poppins nog altijd een film die nu nog generaties weet te betoveren.
1: Radio BNE

lente. En een vrolijk lied, een vrolijk lentelied zelfs om de zomer af te sluiten. Waarom niet? Alles kan hier bij Radio Beni. Billy Joe Spears wil niet moeilijk doen om de liefde te bedrijven. Is elke plek goed, desnoods een deken op de grond. Net zoals helemaal in het begin.

Echt comfortabel lijkt mij dat niet. Straks in Als de Muren Konden Praten, naar aanleiding van 30 jaar thuis, Bart van Avermaat. Anja gaat in gesprek met Waldek Kozinski, een personage dat toch al 30 jaar lang meegaat. Heel graag, tot morgen, hè.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van €50.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Sophie van der Donk. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet gaat al richting 300. En een bende Chinese mensenhandelaars is veroordeeld die vrouwen hier bij ons in de prostitutie dwong. Alleen al in Nepal zijn er 289 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers over slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte gisteren in en veroorzaakte zo een enorme ramp. Pauline Lambert.
1: Hulpverleners van het Nepalese leger sleuren bewoners uit de modder. Ze zijn helemaal bedekt door het slijk. Een oudere vrouw wordt in de bak van een graafmachine in veiligheid gebracht. De ravage is enorm. Door een enorme stortvloed aan water zijn hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. In Kathmandu, in de hoofdstad van Nepal, wachten familieleden angstig op nieuws over hun gewonde geliefde. De reddingsoperaties verlopen moeilijk en omdat de verwoesting zo groot is, kunnen patiënten alleen met helikopters naar het ziekenhuis worden gebracht.
2: Because the road connectivity is lost, we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.
1: Voor de zoekacties worden ook private helikopters ingezet, maar er zijn nog altijd meer dan 1300 vermisten, zowel in Nepal als over de grens in Tibet. Veel lokale bewoners, maar ook honderden buitenlandse toeristen. Er zijn ook 3 Belgen in de regio die buitenlandse zaken in ons land nog niet heeft kunnen bereiken.
0: In het getroffen gebied is er dus heel veel hulp nodig. Een Belgische hulporganisatie van studenten geneeskunde, die al aan het werk was in de regio, is onderweg naar een ziekenhuis in Kathmandu. Ze proberen daar te helpen waar ze kunnen. Dat zegt Jente Peters, die pas afgestudeerd is als dokter.
3: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn en waar nodig ook helpen bij operaties of bij bepaalde wondverzorgingen of andere zorgen. Het gaat vooral over heel veel trauma's, wonden, maar ook, en zeker naarmate dat de tijd gaat vorderen, gaat drinkbaar water een heel groot probleem zijn en verwachten we veel meer diarree, wat daar ook wel echt mensenlevens kan kosten.
0: In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Philippe Heijmans.
4: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
5: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
4: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
5: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
4: De bendeleden zagen er geen probleem in.
5: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
4: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
5: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
0: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal. En daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden, de minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. Als maar meer Vlaamse gemeenten controleren de kwaliteit van huurwoningen op hun grondgebied. Het aantal controles is in 5 jaar tijd verdubbeld tot meer dan 44.000, dat schrijft De Tijd. Bij de helft van alle controles worden gebreken vastgesteld. Dorien van Kouwenbergen van het agentschap Wonen in Vlaanderen geeft enkele voorbeelden.
6: De meest voorkomende gebreken zijn op vandaag nog altijd eigenlijk het ontbreken van rookmelders. Terwijl dat toch wel een gebrek is dat heel gemakkelijk kan worden rechtgezet. Er is ook bijvoorbeeld risico op elektrocutie. Verder stelt de woningcontroleur ook heel vaak nog altijd vochtproblemen vast. Ernstige vochtproblemen die gepaard kunnen gaan met schimmelvorming.
0: Bij zware gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en mag de verhuurder ze niet meer verhuren. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen veroorzaakt heeft, zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen. De Franstalige openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plek die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Cantin wil nu dat uitgezocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebben. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. Minder warm dan tot 24 graden. Vooraan een update over de slachtoffers na de overstromingen in Nepal en Tibet. Er zijn in Nepal alleen al 289 lichamen gevonden. En bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
10: Vanmiddag in het decor van Karen Baart op bezoek bij haar grote liefde, Waldek.
11: Als de muren konden praten.
10: Anja Daams.

0: van die balmuziek van vroeger, hè? Heerlijk, Pretend van Carl Mann. Afgelopen seizoen vierden we 30 jaar thuis en daarom ben ik een paar acteurs gaan interviewen in hun decor. En een van hen was Bart van Avermaat, Waldeck in Thuis dus. En toen we ons aan de tafel thuis zetten bij Karen Baart, vroeg ik Bart of hij zich meteen Waldeck voelt daar.
1: Ik word Waldeck van het moment dat ik mijn kostuum aan heb.
0: Ah ja.
1: Dan ben ik Waldeck.
0: Dus nu niet.
1: Nu ik niet.
0: Dat is geen Waldeck-pak, hè? Dat zie je
1: nee,
0: zo,
1: dat is
0: hè?
1: Armo, hè?
0: Ja. Ah ja, ja, ja,
1: ja. Nee, dan absoluut niet. En een kostuum is ook verschrikkelijk belangrijk. Als ik een kusscène moet doen, of een vrijscène, of een verliefd scène, dat ik moet zeggen, ik ben verliefd op jou. Mm-hmm. Stel dat ik dat zeg tegen
0: ja,
1: u.
0: Ja, maar je bent niet Waldeck nu, hè?
1: Nu ben ik niet Waldeck.
0: Nee, en als en Bart ben je raar. Van straat.
1: Dan ja, wordt het raar. Alhoewel, we zitten wel met micro's en met dingen, dan ça va, dat is een setting. Mm-hmm. Op het moment dat ik dat kostuum aan heb en geschminkt ben, helemaal anders.
0: Allee, het voelt anders voor jou dan.
1: Ja. Doe je kostuum uit. Dan is het gedaan, hè.
0: Want zijn jullie niet bevriend in het echte leven?
1: We gaan de deur niet platlopen. Ik heb dat met niemand.
0: Ah, ja.
1: Vroeger wel met Marleen. Met Marleen Merckx. Annick, die heb ik ook vroeger vrij goed gekend. Maar zo echte vriendschappen, nee. Ik heb dat niet.
0: Nee.
1: Ik heb andere vrienden. Hè.
0: Ah, zo.
1: Daarbuiten.
0: Maar, ja.
1: Als iemand een probleem heeft, dan zal iedereen, die hele groep, zal wel samenspannen en daar iets aan doen. En helpen. Dat wel. Als wij naar een première gaan of zo, dan zullen we heel snel bij elkaar samenkleden en vertellen en doen. In vele gevallen gaat dat weer over het werk. En dan denk ik, dat vind ik niet fijn. Ik heb dan liever dat je vertelt over hoe dat met mijn hond is. Of over hoe dat, we gaan hier gaan op reis, wat lezen, welk stuk heb je gezien, enzovoort. Mm. Dat vind ik veel fijner, op die manier. Ja. Of bijvoorbeeld, ik heb collega's Theater aan Zee, ben ik tegengekomen. En dat was leuk, omdat je dan, je praat dan wel over het werk hier, maar dan ga je ook gaan praten over theater.
0: Ja, en over iets anders.
1: Over de stukken die je zin hebt, en ook over hoe is het met u, ça va?
0: Ja, of als er belangrijke gebeurtenissen zijn in het leven.
1: Ja.
0: Nemen jullie dan contact op met elkaar?
1: Als er iets heel ernstig is, dan is dat inderdaad wel, dan gebeurt dat wel. Ja. Maar je moet ook weten, zijn de collega's die ik maanden niet zie. Hè?
0: Ja, waar je ook niet mee samenspeelt waarschijnlijk.
1: Als ik niet in die verhaallijn zit, dan zie ik je niet. Vroeger waren er meer feestjes, dan kwamen we meer samen en zo. Dat is minder nu. Ja. Of ja, je moet van een behoorlijke afstand komen naar hier. Dan denk je van... Dan moet ik gaan zeggen, oké, dan ga ik op hotel. Ja, zo.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ga ik het doen, ga ik het niet doen. Dus het is al druk genoeg. Ik word al wat ouder.
0: Allee, Bart.
1: Ja, jawel. Dus dan denk ik, ik ga dat niet doen. Maar echt zo, vrienden. Maar er zijn wel enkele. Annick bijvoorbeeld, hè, dus Rosa. Mm. Dat is iemand die ik wel heel goed ken. En daar zal ik... Annick zullen we wel privé dingen bespreken.
0: Ja. Ik vind het nog altijd spijtig dat Waldeck niet meer teruggekomen is bij Rosa.
1: Ja, maar is
0: een supergoeie koppel.
1: Kan terugkomen, dat weet je.
0: Ja, maar je bent verliefd op Karen Baart, roep je in alle talen. Maar ja, alles kan in het leven natuurlijk. Of in de soap, natuurlijk.
1: Ja, toch handen op de soap.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskosten helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

0: Even een uitstapje naar Jamaica, dankzij Bob Marley. Vanmiddag bij Thuis op bezoek in het decor van Karen Baart. Karen is sinds vorig seizoen, is het geloof ik, hè, getrouwd met Bart van Avermaat. En met hem had ik een afspraak. En natuurlijk heb ik in dat decor ook de schuiven opengetrokken. In die kasten zaten echte potten in pannen. En af en toe ligt er ook een brochure tussen, heb ik mij laten vertellen.
1: De allereerste keer als ik Karen was hier al, dat was dus haar plekje. En dat was zo van, welkom. Maar ik woon in, hè. Bij haar. Ja. Of dat daar nu, in real life is dat ook zo. Ik woon in hier bij haar. En ik had mijn brochure daar en de pombak daar gelegd. Gewoon zo. En dan zei ze, dat is mijn plekje. Direct zo. Snapte?
2: Ja.
1: Direct zo. All right.
2: Ja. Oké.
1: Okay. Zeg, en waar mag ik dan wel? Doe maar. Dus ik heb dan de schuif van de vorken en de messen. Daar leg ik altijd mijn vaste plek.
2: Okay.
1: Altijd. Of soms gebeurt het de boem voor het geluid dat ik dat daarop leg. Want we worden verondersteld van onze brochure altijd terug mee te nemen. Bij figuranten enzovoort, die zijn er zot van om toch die brochure te kunnen. En dan kunnen ze gaan kijken wat de korte inhoud is.
0: Ah, natuurlijk.
1: En dan moeten we erop letten.
0: Ah, ja.
1: Dat mag niet.
0: Dus van Karen Baart, van Kader ligt het ginder.
1: Ja, bij mij ligt het daar. Enzovoort.
0: Ja, dus als jij soms de kast eens opentrekt, dan weten wij thuis, hij is er een tekst vergeten. Teksten leren.
1: Ja.
0: Thuis, hier of thuis?
1: Thuis. Ja.
0: Ja. En steek je daar veel tijd in?
1: Ja, ik ga altijd, we hebben repetitie, dus we krijgen ons blok, dat is een blok van 10 afleveringen met één regisseur.
0: 10 afleveringen, maar
1: ja. Bij één regisseur. Ja. We hebben 6 regisseurs.
0: Ja.
1: Dus die wisselen altijd af, omdat dat veel werk vraagt ook. En dat is ook zo. Ja. En dan begin ik voor te bereiden. De scènes waar ik in sta. Gaan kijken van, ah ja, van waar kom ik? Hier. En eventueel waar de toekomst gericht, omdat ik ongeveer weet hoe die verhaal in gaat verder lopen. Niet in detail, maar wel toch in grote lijnen. En dan ga ik gaan kijken van, oké, hoe kan ik dat nu, want zij maken schrijftaal en ik maak er spreektaal van.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, ja, dat weet je ook. Dat is een afspraak die wij gemaakt hebben. De meesten doen dat bij ons. Dan begin ik alles thuis te bekijken en te doen. Daar ben ik wel flink mee bezig.
0: Ja.
1: Ja. En dan leg ik dat weg en doe ik nog een tweede keer. Ga ik dan nog een tweede keer gaan bekijken en zo. Nu, door Kim van Oeteren, dus de nieuwe wind bij ons, voor de executive producer, die heeft een bepaalde lijn uitgezet samen met de mensen van iWorks. Kan nu heel die theorieën niet gaan doen, maar in dat wij duidelijk weten, die heel goed in mijn lijn ligt, dat ik denk, tof, prima. En dan kun je daar aan beginnen werken. Meer schrappen, meer doen, meer korter, meer dat.
0: En dat doe je allemaal zelf?
1: Veel dingen wel, ja.
0: Okay.
1: Maar de verhaal, hè, wat er geschreven wordt in die scène, daar blijft af natuurlijk. Hè, want dan moet je voorop letten dat je niet zegt van, ah ja, maar kijk, ik krijg daar misschien een ring van u. Dat je weet van, wat zeg je nu? Dus zo'n bullshit moet ik niet gaan vertellen natuurlijk. Maar gewoon in dialoog, echt wel.
0: Ja, en dan als je dat herwerkt hebt, ja, dan ken je de tekst denk ik al bijna uit je hoofd. Nee?
1: Nee.
0: Dan is het nog studeren.
1: Nee, ik mankeer af en toe wat draden ik. En dat is niet zo erg, maar ik heb dan emotionele draden. Dus die draden heb ik niet. Maar dan moet ik wel gaan zeggen, oké, nu ga ik dat echt studeren. En ik heb daarvoor heb ik mijn eigen systeem ontwikkeld.
0: En dat is?
1: Heel veel herhalen. Ik pak dat, ik studeer dat. Ik ga ook kijken wat de ander zegt, want daar kun je veel uithalen voor uw repliek.
0: Ja, wat zeg jij dan soms thuis tegen Kim? Allee, speel nu eens Kader.
1: Nee,
0: nooit?
1: Nee.
0: Ah, ik weet niet, zo thuis, van vraag mij eens af.
1: In het begin heeft hij gezegd, dat was zo slecht. En die wil dat

0: de noorderwind van Wiltura. Die noorderwind die voel je goed aan de Noordzeekust af en toe. En daar is hij graag, Bart van Avermaat. Dat hoor je in de podcast op VRT Max. Ja, Bart is al jarenlang Waldijk in thuis. Maar weet hij nog wanneer het gestart is?
1: Mijn vader is gestorven in 2001. Dan ben ik erin gekomen.
2: Was hij al gestorven toen
1: nee.
2: je erin?
1: Nee. Hij lag in coma eigenlijk, zo wat.
2: Want hij was ziek? Of
1: hij... Ja, hij had kanker. Hè?
2: Ah, ja.
1: Dat was een Germanist, prachtige stem, zoals jij. Maar hij had keelkanker. Dus ze hebben zijn mooiste afgenomen. Mm. Hij lag op zijn sterfbed eigenlijk, bij ons in de dagelijkse plaats, zoals dan wil zeggen.
2: De goede kamer.
1: De goede kamer, ja. Zo. En daar lag hij. We wisten dat hij ging sterven. En ik had mijn contract gekregen. Dat waren deelcontracten, nog geen vaste deelcontracten. En ik zeg tegen hem, ja papa. In zijn oor fluister ik, ik ben aangenomen bij thuis. En zijn wenkbrauw ging naar omhoog. En dat was het laatste gesprek dat we gehad hebben.
2: Oeh.
1: Ja, en het is binnengekomen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want is hij dan...
1: Een week nadien is hij overleden.
2: Ja, dus hij heeft jou niet meer gezien?
1: Nee, mijn moeder wel.
2: Ja.
1: Oh, je was blij.
2: Is dat waar?
1: Ja.
2: Oh,
1: en liep ik over straat en liep ze een meter achter mij. Ja, het is hem. Wat meestal gebeurt, dus je loopt, de mensen passeren en dan is zo...
2: Oh, ja.
1: Is dat? En mijn maat zo... Ja, het is hem.
2: Ja.
1: Schoon, hè?
2: Ja, want ze vonden het dus oké dat jij acteur wilde worden.
1: Ik kom van een acteerfamilie, amateur wel. Maar mijn pa was er met acht thuis. Mijn overgrootvader, George, was de regisseur in Lokeren bij de amateurs. Mm-hmm. Dus heel die familie moest meespelen, al die kinderen. Mm-hmm. Mijn tante trouwens ook, dat was mijn pa zijn jongste zus. En die ga je kennen, dat was, of is Annie van Avermaat.
2: Ah ja.
1: Die spreekt mijn Nederlands.
2: Ja, natuurlijk.
1: Joost Vork, hè,
2: van Avermaat, natuurlijk.
1: Ja. Voilà.
2: Ah, oké.
1: Okay. Dat, ja. Dus, dat is mijn tante. Zo, en die moesten allemaal meedoen. En dan op een bepaald moment, humaniora bijna gedaan. Ik had les gevolgd, academie. En ze vonden van, dat gaat wel, dat lukt wel en zo. En ik bij Roger Bolders en ik zei, ik kan het conservatorium, ik wil les krijgen van Dora van der Groen, zei ik toen. Dat zou ik heel graag willen. Na dokter Pulders had ik papavers gezien met Kees Brussen. En toen dacht ik van, potverdomme, dat is gek wijf, ik wil daar eigenlijk wel les van krijgen. En dan heb ik ingangsexamen gedaan. En mijn pa had nog niks gezegd. Ik was erdoor. En dan riep hij mij. En toen zei hij, ik zie nog altijd aan de tafel in de living. En zegt hij, ga je dat doen? Ik zeg, ja, ik ben erdoor. Ik mag meedoen. Gaat dat lukken? Nee, dat weet ik niet. Ik moet daar 3 jaar voor studeren. Financieel. Is dat een beroep? Kun je daar je geld mee verdienen? Lukt dat wel? In het grote Antwerpen daar.
2: Ja.
1: Wat je toekomst moet weten. Dus ja, ik kwam met... Ja, we waren sociaal wel heel druk bezig en alles. Maar toch, als je in die grote koekenstad daar komt, dat is echt zoiets van... Als manneke uit Lokeren denkt van... Wat is dat? Ik spreek natuurlijk over de jaren 80. Hè? Begin 80. Ja. Hè? En dan denk je van...

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
4: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
3: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
4: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
6: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

0: Walk of Life van Tyre Straits. Over het leven heb ik gepraat met Bart van Avermaat. Want ik had met hem een ontmoeting in het decor van thuis. Ik had taart meegenomen en die hebben Bart en ik opgegeten aan de tafel in het decor van Karen Baart. En terwijl Bart de taart aan het aansnijden was, vroeg ik hem of de eettafel bij hem thuis ook zo belangrijk is.
1: Kinderen waarbij dat de gezinnen gaan eten aan televisie, vind ik fout.
0: Dus
1: je zit aan tafel, ook al heb je ruzie of zei je niks. Je zit aan tafel.
0: Doen jullie dat thuis zo? Absoluut. Echt aan tafel gaan zitten?
1: Ja, we eten samen aan tafel.
0: Ja. En bij hoeveel zijn jullie tegenwoordig nog bij jullie thuis?
1: 4. Dus Kim, ik ken haar dochters.
0: Ja.
1: Maar als iedereen er is, dan zijn we met een hoop.
0: Ja, hè?
1: Vijf kinderen zijn er dan.
0: Ja, en de pluskinderen waarschijnlijk er ondertussen, de aanhangsels ondertussen.
1: De lieven en zo, hè? Ja. Het is al een klein bootje als we samenkomen.
0: Okay.
1: Ook zodanig dat als Kim aan het koken is, dan is er ook plaats voorzien dat we er kunnen bij zitten.
0: Nou, gezellig.
1: En dan worden dingen besproken.
0: Ja.
1: En in de weekend is dat met een glaasje.
0: Ja.
1: De week niet.
0: Want hoe lang zijn jullie nu al samen?
1: 16 jaar.
0: 16, amai. Ja.
1: En weet je nog wat ik ooit aan u verteld heb?
0: Nee, vertel eens. Je hebt al zoveel gezegd tegen mij.
1: Een programma, godverdomme, was dat op de VRT? Was dat? Ik weet niet meer.
0: Het zal waarschijnlijk wel.
1: Dan heb ik in oren gefluisterd, dan we gingen trouwen, Kim en ik.
0: Ja.
1: Dat was de allereerste aan wie dat ik dat verteld heb.
0: En waarom trouwen, Bart?
1: Zekerheid, ook voor de kinderen. Omdat dat is een heel moeilijke situatie van hoe, wat, wie en hoe.
0: Want was jij al 1 keer of 2 keer getrouwd geweest?
1: Dan moet ik het allemaal gaan zeggen.
0: Nee,
1: dames.
0: Moet niet. Nee, het is omdat je er nu zelf over begint, want ik had het zelfs nog niet eens opgeschreven.
1: Ja, ik ben daar niet beschaamd over. Ik kom nog met al die dames allemaal goed overeen.
0: Ja.
1: Zowel met Rijn als met Anne.
0: Ja.
1: Ik kom nog echt heel goed overeen. Met de kinderen ook en zo. Dus dat gaat perfect.
0: Ja.
1: En die komen er ook samen goed overeen. We hebben ooit 1 keer op de volle feest. Dat is een tegenhanger van... tegenhanger niet. Dat is een site van de Lokerse feest. En nu waren er plots alle 3. Ja. En dan hebben we gewoon op de foto. Fantastisch.
0: Dat is heerlijk.
1: Ja, want echt moeilijke tijden, dan voelt je wel, dan kun je bij die persoon terecht.
0: Ja, want nu je er toch over bezig bent, Bart, ik heb zo ergens... Jouw 2 kinderen hebben in thuis meegespeeld, hè?
1: Ik heb er 3, hè.
0: Maar 2 van de 3 hebben in thuis meegespeeld, hè?
1: Fik en Eef.
0: Fik en Eef, ja. En ik las eens in een interview dat Eef zei, ik wilde vroeger niet naar thuis kijken, omdat ik jaloers was op de mensen die mijn papa meer zagen dan ik.
1: Ja. Ah ja. Je bent veel naar je werk, je bent veel bezig.
0: Ja.
1: En dat was ook zo, ja. Ja. Maar dat is allemaal al bij.
0: Dat is allemaal veranderd.
1: Ja. Dat ze
0: Want spelen ze nog altijd, Fik en Eef?
1: Even speelt nog altijd ook. Marge is ook therapeute en geeft les in Deinzen.
0: Ja.
1: Dus ik heb altijd gezegd, niet op 1 paard, want dat gaat niet. Dus doe meerdere dingen. Maar nu is ze veel te weinig tijd. Ze is ondertussen al mama geworden ook.
0: Ben jij al opa?
1: 3 keer.
0: Oh,
1: Vic. En Vic is ook... die heeft wel theater gedaan in het begin, maar voelde echt zoiets van... eigenlijk ben ik beter regisseur. Mm-hmm. Dat voelde die aan. Is dan in het onderwijs ook gestapt, omdat wij een onderwijsfamilie zijn. En geeft nu les, leraar wiskunde.
0: Amai zeg.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Goed, hè?
0: Goed, ja.
1: Ja, een clever boy ook.
0: Mm-hmm.
1: En die speelt muziek in een groep. Mortel. En die is een hele leuke groep. En is een basgitarist.
0: En de jongste?
1: De Phil.
0: Ja.
1: Dat is mijn speciale.
0: Ja.
1: Die woont in Antwerpen nu. Zijn mama meer en zo. Omdat ik uiteindelijk... Ik heb lang in Antwerpen gewoond. Nu in Lokeren terug gaan wonen ben. En Phil is nu stilaan. Zijn een weg aan het vinden. Zit in een horeca. Heel, heel, heel zwaar beroep. Maar vroeger was het altijd... Als je ergens ging werken, dan een paar weken... Dat. En weg. Nee, nu gevoel aan hem dat hij daar nu echt goed zit.
0: En uiteindelijk komt alles altijd goed.
1: Omdat de basis goed zit.
0: Ja.

0: Nieuw begin voor Isabelle A. En met Bart van Avermaat heb ik het dan weer over het einde gehad. Ja, Bart is een zestiger. Is hij bezig met het feit dat er misschien een einde komt aan zijn rol van Waldeck in Thuis?
1: Nog ja? 2 jaar. Ik ga op pensioen, hè.
2: Ah, dat weet jij al zeker.
1: Wel, My Pension zegt dat ik... kon ik eigenlijk juli 25 vervroegd pensioen. Dus eigenlijk ben ik nu op vervroegd pensioen.
2: Maar je hebt nee gezegd.
1: Nee, ik ben verder gegaan. En nu mijn volledig pensioen is op augustus 27.
2: En ga je dat doen?
1: Dat weet ik niet. Nee. Dan moet ik gaan babbelen met mijn producer. Nee. Heb ik er zelf nog zin in? Dat weet ik niet.
2: Nee.
1: Ik zit veel in Oostende.
3: Arno.
1: Nee. En als ik dan ga wandelen, soms alleen met de hond. Ik kijk naar de zee, ik luister naar de zee. Wat is mijn leven? Dan overschouw ik dat gewoon. En ik zeg, potverdomme, man, je hebt alweer gedaan. Mm-hmm. Veel gespeeld, theater, film, enzovoort. Is dat het leven? Ja. Heeft mij veel gegeven. Moet ik dat nog... Veel mensen zeggen tegen mij, ga dat toch blijven doen, hè? En door het feit dat ze dat zeggen, denk ik van, waarom? Ik moet dat niet, hè? Ik kan ook zeggen, want ik heb zoveel gedaan, zoveel gewerkt... Mijn kinderen hebben daar ook onder geleden, ook, hè, omdat ik veel moest gaan spelen. Hè, want als vroeger theater was dat woensdag, of donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dat je moest gaan spelen. Dat die jongen nu ook zei van, papa, hoe lang nog? Mama. Dus dat leidt daar ook onder. Hè. Mm-hmm. En dan denk
2: maar dat
1: ik,
2: is te laat nu, hè?
1: Dat is te laat. Ja, ja. Maar daar kijk ik ook, als ik daar met hen over praat, ook, dan zeggen die ook van, papa, dat moment natuurlijk was dat niet leuk, maar nu... We zien dat ook wel, hè, omdat ze zelf kinderen hebben.
2: En maakt het goed met je kleinkinderen nu?
1: Oh ja.
2: Ja?
1: Dat is ongelooflijk. Dat. Je kunt dat, ja, alleen, dat is hetzelfde. Het lijkt dat een moeder tegenover een vriendin die geen kinderen heeft, moet gaan zeggen van ik heb een kind, ik heb geen kind. Allee, hoe leg je dat uit? Hoe doe je dat? Dat gevoel is er niet. En nu heb je dat ook, dat gevoel van een kleinkind, dat brengt je tot rust. Ja. Want een vriendin van ons uit Brussel, die hebben daar een heel mooi woord voor. Een kleinkind, dat noemen ze een chicouf. Dat is chic als je het krijgt, oef als je het afgeeft. En dan zeggen die, opa, opa. Ja, dan smelt het gewoon. Ja.
4: Radio BNE, als de muren konden praten.
5: Radio BNE. Anja Daams.

0: Radio Bene.
1: De tijd van je leven. Radio Bene.
0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens uit.
2: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Oh, je hebt weer ui gezegd.
0: Maar...
2: Spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens uit. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 300 doden geteld na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. En in Gent is een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van meer dan 100 vrouwen. Alleen al in Nepal zijn er 332 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet. Vandaar komen voorlopig nauwelijks cijfers binnen over de slachtoffers. Een deel van een gletsjer stortte erin en veroorzaakte zo een grote neerwaartse vloedgolf. Onze redactie kon bellen met hulpverlener Jente Peters. Zij is in het getroffen gebied. Pauline Lombert.
1: De ravage na de stortvloed is enorm. Water, slijk en puin hebben hele dorpen langs de rivier van de kaart geveegd. De Vlaamse Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en was al in de buurt als hulpverlener. Ze gaat nu meehelpen in een ziekenhuis waar gewonden worden opgevangen.
2: In eerste instantie gaan wij proberen om te helpen triëren, kijken dat de middelen kunnen ingezet worden waar ze het meest nodig zijn.
1: Er wordt met man en macht gezocht naar overlevenden, maar de hulpverlening verloopt moeilijk, omdat de verwoesting zo groot is.
2: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
1: Er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist, ook uit ons land. Buitenlandse Zaken heeft met 3 landgenoten die in de regio waren nog geen contact kunnen leggen.
0: De modderstroom in Nepal en Tibet is dus veroorzaakt door een stuk van een gletsjer die is ingestort. Dat komt vaker voor in die regio, al is de omvang van deze ramp uitzonderlijk groot. Er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glaciologe Maaike Izeboet van de VUB.
3: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjerijs opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
0: In Turnhout in de provincie Antwerpen zijn 2 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieagenten om oudere mensen op te lichten. De verdachten zijn een man van 24 uit Nederland en een jongen van 16 uit Antwerpen. Eerst belden ze met hun slachtoffers met een verzonnen verhaal over een mogelijke diefstal en daarna gingen ze bij hen thuis langs als valse politieagenten om zogezegd hun bezittingen in veiligheid te brengen. Op die manier konden ze geld en juwelen stelen. De meerderjarige verdachte is aangehouden. De minderjarige is naar een jeugdinstelling gebracht. In Gent zijn 33 leden van een Chinese bende veroordeeld voor mensensmokkel. Ze kregen straffen tot 7 jaar gevangenis en boetes van honderdduizenden euro's. Een verslag van Filip Heijmans.
4: De rechtbank was hard voor de 33 beklaagden. Meer dan 100 Chinese vrouwen hebben ze jarenlang uitgebuit.
5: Deze slachtoffers werden gerecruiteerd in armoedige wijken in China onder het voorwendsel dat zij hun financiële situatie zouden kunnen verbeteren in Europa.
4: Maar de vrouwen belanden hier in de prostitutie en moesten dag en nacht werken.
5: Hierbij hadden de vrouwen geen enkele inspraak in het cliënteel dat hun richting werd uitgestuurd of in de beloftes die aan deze klanten werden gemaakt met betrekking tot de door hen te verlenen seksuele diensten.
4: De bendeleden zagen er geen probleem in.
5: De beklaagden profiteerden op een parasitaire manier van de verdiensten van deze vrouwen uit de prostitutie en hielden zich enkel bezig met het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement voor de organisatie, waarbij het welzijn van deze vrouwen voor hen van verwaarloosbaar belang was.
4: Een van de vrouwen werd zelfs vermoord door een klant in Deurne.
5: Deze feiten getuigen van een bijzondere minachting voor deze vrouwen die door de criminele organisatie werden bejegend als verhandelbare goederen en als dusdanig werden ontmenselijkt. Zij vereisen een duidelijk maatschappelijk signaal.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft gezegd dat wie de brand in de Hoge Venen heeft veroorzaakt zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. De Franse openbare omroep RTBF vond de precieze plaats waar de brand op 14 augustus ontstaan is. Dat is een plaats die beheerd wordt door het Waalse Natuur en Bos en waar, ondanks het brandgevaar door de warmte en de droogte, toch nog een maaimachine gebruikt was. Volgens de RTBF zijn de maaiwerken in de Hoge Venen de voorbije jaren uitbesteed aan privébedrijven. Quintin wil nu dat dat onderzocht wordt of die wel de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede dode gevallen nadat gisteren een automobilist inreed op een groep mensen. Gisteren viel daar al een eerste dode. De feiten gebeurden na een vechtpartij in een café. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte. 7 mensen raakten zwaar gewond. 1 van hen is nu overleden. De politie heeft geen vermoeden van een terroristisch motief. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan halen we nog 24 graden. We begonnen met de honderden slachtoffers na de zware modderstroom in de Himalaya in Nepal en Tibet. In Nepal alleen al zijn meer dan 300 lichamen gevonden en bij de vele vermisten zijn vermoedelijk ook 3 Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemiddag. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier file rijden tussen Dilbeek en Zellik. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. Je moet ook vertragen op de E40 vanaf Ternat. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2, is de weg vrijgemaakt voorbij de Thijsmanstunnel. Nog 10 minuten extra vanaf Waaslandhaven Zuid nu. En richting Nederland, 3 kwartier extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout.
7: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE Topconnectie.
7: Lars de Grote.

Viola Wills, if you could read my mind. Als je mijn gedachten kon lezen, wel dan zou je zien dat ik heel veel zin heb in een nieuwe lading Evergreens. Maar ja, goed, dat is geen nieuws natuurlijk. Fijn dat je er weer bij bent. Bijna aan het einde van de grote vakantie, aan het begin van deze topcollectie van Radio BNE. Een bijzonder goedemiddag.

Een rocksong uit de jaren 60 in een zeer dansbare versie uit de jaren 70. Earth, Wind and Fire, Gotta Get You Into My Life. De huidige drummer van de band, John Paris, die ligt momenteel in het ziekenhuis. Begin augustus werd hij opgenomen na een medisch noodgeval. En de groep heeft voorlopig alle concerten afgezegd. Dus dat worden nog spannende uren en dagen. Ondertussen tijd voor een andere aanpak bij Lissa Lewis.

0: Robbie Williams en Nicole Kidman. De Frank en Nancy Sinatra van 25 jaar geleden, met dat herkenbare gevoel. De angst om een perfect romantisch moment te verpesten door te onhandig of te vroeg ik hou van jou te zeggen. Something stupid.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Schooljaar begint.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
7: Let's go!
6: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

Dave Edmunds met een heerlijke en sarcastische kijk op giftige roddels, Girls Talk. Gwenda Mortier heeft ook van zich laten horen met een berichtje via Radio Bene op VRT Max. Daar heb je een knopje om een bericht te sturen. En Gwenda zou graag nog eens meezingen met een fijn hitje uit haar jonge jaren. Iets van Kid Creole, iets over kokosnoten. Het is maar een woord, Gwenda.

0: Dat is ook afgesloten, al sinds de jaren 60. Hervé Villard, Caprice est fini. Op de binnenring rond Brussel is het een half uur file rijden tussen Anderlecht en Zellik. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar versperd. Ook 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Sterke mensen geven niet op als de situatie lastig wordt. Integendeel, ze werken harder en ze zeggen ja tegen de uitdaging. En Billy Ocean zei ook ja tegen de soundtrack van de film The Jewel of the Nile. En dit is een dikke hit geworden. Net 40 jaar geleden ook alweer. When the going gets tough, the tough get going.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een zwingende start.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dat?
13: C'est si bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
14: Go Yellow!
15: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Echt, een heel jaar.
15: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
17: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Mannekes!
20: Bombiet, die zijn het augustus, hè?
19: Ja, ja, dat weten we.
20: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
21: Ja, ja, dat weten we.
20: En om ons huisje wat op te frissen.
19: Ja, ja, het schilderen en zo.
20: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
21: Wat blieft,
20: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
21: Naar Gamma!
22: Hoe maak je het?
23: Samen met Gamma.
22: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Gamma, jouw verfexpert.

0: daarin zit.
1: Cachaça, zo noemt dat hij. De nationale drank in Brazilië. Ertebrekers en de zie met de voetjes in het zand en dan nu eens omhoog kijken, want er hangt weer iets in de lucht. Net als in de jaren 60 bij Fabio.

Billy Paul, een gelukkige mens zo te horen. En dankbaar ook. Thanks for saving my life. Merci om voor Radio BNE te kiezen. En dankjewel om ons ook te volgen op Facebook. Want zo ben je altijd mee als er iets speciaals aankomt. Of als er wat te winnen valt. Facebook, je vindt ons bij VRT.

0: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
1: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
0: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
1: In Ja de en de Belgen. Vanavond niet op Play.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
6: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
13: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De dodentol in Nepal in het Himalaya-gebergte blijft oplopen. Daar zijn nu al meer dan 350 doden geteld in het grensgebied met de regio Tibet. Vanuit Tibet komen er voorlopig amper cijfers binnen over slachtoffers. Een deel van een gletsjer is er ingestort en dat veroorzaakte een enorme natuurramp. Water, modder en puin hebben hele dorpen met de grond gelijk gemaakt. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Daar zijn ook 3 Belgische toeristen bij. De Belgische Jente Peters is pas afgestudeerd als dokter en werkt als hulpverlener in de regio.
1: Het is heel uitdagend met de huidige weersomstandigheden, maar per helikopter vooral en in mindere mate per jeep ook lukt het wel om bepaalde slachtoffers daar weg te halen. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel mensen die vermist zijn of die daar vastzitten en waar enkel een beetje hulppakketten naartoe kunnen gestuurd worden. Maar dat is maar een druppel op een hete plaat op dit moment.
0: De modderstroom in de Himalaya is dus veroorzaakt door een gletsjer die voor een deel is ingestort. Dat komt vaker voor in deze regio en er zijn aanwijzingen dat het risico op zulke rampen stijgt door de klimaatverandering. Dat zegt glacioloog Maaike Isebout van de VUB.
2: Met de opwarming van de aarde wordt de hele ondergrond instabieler. Dus de permafrost, de grond die is bevroren, die is heel stijf en sterk. En die warmt langzaam op, waardoor die een stuk makkelijker bezwijkt in sommige omstandigheden. Dus daardoor kan het iets frequenter voorkomen. En ook de gletsjer zelf, als het heel koud is, is die iets sterker. En als het gletsjerijs opwarmt, wordt dat ook iets zwakker. Dus die stort ook makkelijker in.
0: In Brussel is de volledige voorgevel van het Justitiepaleis na 42 jaar gerenoveerd en uit de stellingen. Het Justitiepaleis aan het Poelaardplein staat al sinds 1984 in de stellingen voor een grondige renovatie. Maar die liet zo lang op zich wachten dat de stellingen zelf al eens vervangen moesten worden. In 2002 werd de koepel gerenoveerd, maar pas in 2023 was het de beurt aan de gevels. Tegen 2040 zouden de volledige buitenkant en de binnenkant van het gebouw gerenoveerd moeten zijn. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E40 moet je 20 minuten file rijden vanaf Ternat door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een ladingverlies.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

Vergeet je zorgen, have fun en doe eens lekker onnozel. The Bangles, walk like an Egyptian. Ja, dat soort aanmoedigingen had deze mens niet nodig in de jaren 50. Zijn bijnaam was The Architect of Rock and Roll, Little Richard. Radio BNN. Topcollectie.

Het is een liedje van Bobby Gentry. Louis Neefs was de eerste om er een Nederlandse versie van te maken. Maar ik wou vandaag ook eens die van Martine Bijl laten horen. Die mag er ook wezen. Benjamin. Volgende week zit er iets nieuws in de Radio BNE Topcollectie. Vanaf maandag speel ik elke dag een evergreen in een andere taal, maar wel gezongen door dezelfde artiest. Denk bijvoorbeeld aan Marvin Gaye in het Duits, Wiltura in het Frans, ABBA in het Spaans enzovoort. Elke dag eentje. Er zitten heel leuke en zeldzame dingen tussen.

0: Jodassin over een warme, onverwachte nazomer en een verloren liefde. L'été indien.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Ja, het is ook zonde dat ze niet ouder geworden is dan 75 jaar. De zingende rasp uit Wales. Maar geen nood, bij Radio Bene gaan we die muziek gewoon blijven spelen. Dag en nacht, onder andere via DAB+ en VRT Max. De mooiste evergreens en van die bijna vergeten pareltjes.

0: te vroeg. Dana Winner, jij bent de zon en ik de maan. En waar staan de files? Op de E40 naar Brussel is het 25 minuten file rijden vanaf Ternat door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En 40 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Dat komt door een ladingverlies. Er zijn twee rijstroken versperd.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio
2: Bene, Lars de Grote.

Elvis Presley zong 70 jaar geleden Love Me Tender. En Paul Anka die ging nadien nog een stapje verder. Love Me Warm and Tender. Ja, dat zagen de fans wel zitten. Het was een grote hit in de vroege jaren 60. Paul was er toen 21, stel je voor.

Claude François, een vrolijke ambassadeur van de boeren buiten. Wat een leuke sfeer daar op La Ferme du Bonheur.

0: zingen samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

love. Level 42, Lessons in Love. Heb je de afgelopen dagen een poging ondernomen om een superhandige DAB Plus radio te pakken te krijgen? Wel, dan moet je zeker eens komen kijken op VRT Max bij Radio Bene. Want op VRT Max vind je alles. Radio, televisie, nieuws, podcasts en dus ook Radio Bene. Kom eens kijken bij Heb je gewonnen? En dan weet je het meteen. Veel succes!

0: Radio Bene.
1: Radio Bene. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka.

0: Jonathan King, Hooked on a Feeling. En wat een gevoel zeg. Ondertussen wil ik even de groeten meegeven van Jan de Volder vanuit Oost-Duinkerke. Jan wil gewoon even hallo zeggen tegen al wie op dit moment van onze evergreens aan het genieten is. Sympathiek berichtje via Radio Bene op VRT Max. Dag Jan, groeten terug. En er is Harry Belafonte.
1: Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top.

0: Bobby V, The Night Has a Thousand Eyes en de namiddag zit boordevol evergreens. Tof, hè? Ik heb er nog heel veel. Het is 2:58 geworden. Radio
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
6: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
7: Ja, je hebt ui gezegd.
6: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
7: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
6: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
7: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
6: Maar hey. Dat telt toch niet?
7: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
6: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de gevangenis van Scheveningen in Nederland is oorlogsmisdadiger Ratko Mladic overleden, bijgenaamd de Slager van de Balkan. Mladic was de legerchef van Bosnische Serviërs en was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in 1995. Een portret van de man door Christine Bonneure.
1: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
2: Mr. Ratko Mladic... to life imprisonment.
1: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
0: Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft hij bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Dat is veel voor een staatsbon die gewoon belast wordt aan 30%. 3 jaar geleden trok de uitgifte van een speciale staatsbon aan een fiscaal gunsttarief enorm veel spaargeld aan. Daarop verhoogden de commerciële banken ook hun rente. Nu speelt er een gelijkaardig effect. Zowel de kleinere en de middelgrote banken als een groot deel van de Belgische grootbanken verhoogde al hun rente op termijnrekeningen. De sectorfederatie van autocarbedrijven vraagt meer middelen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Die middelen zijn nodig om de chauffeurs betere contracten te kunnen aanbieden. Dat zegt Pieter van Bastelaren van de autocarfederatie FBAA.
3: Nu zijn het korte contracten die het hele schooljaar door worden verder gezet, met telkens dus onderbrekingen per vakantieperiode. Het is belangrijk dat een schoolbuschauffeur die zich met hart en ziel inzet voor de leerlingen aan boord, dat die kan rekenen op een heel sterke sociale bescherming gedurende het hele schooljaar door.
0: Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn coördineert het leerlingenvervoer, maar besteedt een groot deel van die ritten uit aan de private autocarsector. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land en die kunnen intens zijn. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de Antwerpse ring richting Gent is het meer dan 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Door een ladingverlies zijn daar 2 rijstroken versperd. En 1.5 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 1 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: De grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE Topcollectie.
10: Lars de Grote.
11: De

0: Aretha Franklin, altijd rechtdoor aan een constante snelheid op de Freeway of Love. Ja, hier bij Radio Bene zijn we niet vies van een beetje royalty, integendeel. Tot zover The Queen of Soul en dan nu The King of Rock and Roll, Elvis Presley.
1: Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love.

Ja, Nico Haak, de zingende moppetapper over Foxy Foxtrot. Lachen is gezond en wat dat betreft heb ik een goede tip voor je. Binnenkort gaan de opnames van De Zoete Inval weer van start. De legendarische radioshow met Luc Appermond en zijn spitse panelleden. Die opnames vinden onder andere plaats in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Haarlembeke. En om je kaarten te bestellen ga je gewoon even langs bij onze vrienden van Radio 2 op VRT Max.

0: JJ Cale. Die had iets om naar uit te kijken. After Midnight. Nog even geduld. Het is 10 minuten voor 4:30.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren.

0: dan.
1: Johan Verminne, Rosie danst. En Katrien, die gaat ook iets doen. Katrien gaat er vanaf maandag altijd een uurtje vroeger aan beginnen. Dus vanaf maandag Radio BNE gewoon genieten om 9 uur. Meteen na klaar wakker. Dat is eigenlijk buitengewoon genieten. Elke werkdag van 9 tot 12.

0: Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time. Sorry jongens, eerst even dit. Op de Antwerpse ring richting Gent 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Door een ladingverlies zijn 2 rijstroken versperd. Richting Nederland 1/2 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 1/2 uur file rijden vanaf Ranst. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Verder nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 20 minuten ook tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E42 van Luik naar Bergen 1 uur file ter hoogte van Namen. Daar is door een ongeval de weg volledig versperd. Je moet omrijden via afrit nummer 12.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Dolly Parton, Heartbreaker. Naar het schijnt was Dolly tot op de dag van haar overlijden nog aan het werk. En daar gaan de fans de komende maanden nog de vruchten van kunnen plukken. Er komt een Avatar-show, een biopic. In september opent haar Life of Many Colors Museum in Nashville. En in januari is er dan die lang verwachte musical op Broadway.
1: Iedereen klaar voor een zomersangmoment? Hier gaan we.

0: gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus effe bollen voor een swingende start.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Een receptje met vis.
9: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
11: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Pas op voor die een borduur.
12: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
13: Kom dat nu niet doen.
12: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
12: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En krijg ik roze blokjes?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Oh, het is weer zover.
15: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
15: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
16: Aandacht alsjeblieft.
5: Maar ook terug... Naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
17: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
18: Natuurlijk, ja, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
17: En dat is?
18: Rust in huis, ook in september.
19: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
20: Krevel.
19: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
20: Krevel, leef beter.
21: Radio BNN. Topcollectie.

Stef Bos, gek zijn is gezond, helemaal juist. En genieten van je favoriete evergreens is dat ook. Binnenkort gaat Radio BNE weer 1 week lang de kaart trekken van de 70s. Dat doen we met onze Evergreen 500 van de jaren 70. Dus, dat betekent weer aan het werk voor jou, want we hebben jouw stemmen nodig. Dat kan vanaf maandag stemmen dus. En de 500 beste, die hoor je dan vanaf 7 september. Elke dag van maandag tot en met vrijdag.

for tops. Reach out, I'll be there. Dat is mooi, maar op ons kan je ook rekenen. Je maakt nog altijd kans om een DAB Plus radio te winnen de komende dagen. En ondertussen zijn er natuurlijk de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Ook na 4 uur. Fijne dag verder en graag tot morgen.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
6: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
5: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
6: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw opleiding.
7: Schooljaar begint.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh,
9: Lidl, dat kan tellen.

0: Ik krijg eigenlijk niet zo vaak de kans om twee keer afscheid te nemen. En dat is leuk. Janet Jackson, When I Think of You. Graag tot morgen.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
1: Ratko Mladic was de legerleider van de Bosnische Serviërs tijdens de Balkanoorlogen van de jaren 90. Samen met politicus Radovan Karadzic was hij verantwoordelijk voor de belegering van Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië, voor etnische zuiveringen en vooral voor de volkenmoord in Srebrenica. Daar werden in de zomer van 1995 meer dan 8000 moslimjongens en mannen vermoord. Mladic kreeg levenslang van het VN-tribunaal in Den Haag.
2: Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
1: Mladic ontkende alle schuld. Nationalistische kringen in Servië zien hem nog altijd als een held.
0: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, is het grootste deel van het natuurgebied dat niet getroffen is weer toegankelijk voor wandelaars. Wandelpaden en restaurants zijn er weer open. Het deel van het veengebied dat afgebrand is, blijft verboden terrein. Daar wordt ook nog altijd nageblust. In totaal ging zowat een derde van het natuurgebied in vlammen op. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
3: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd. Een jungle stage. Die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan. En dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
0: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarle om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers, de nationale vrouwen, zo pas hun laatste groepsmatch gewonnen. De Belgen verrasten topland Nederland in 5 sets. De beslissende tiebreak eindigde op 15-13 voor de Belgen. De Tigers wonnen alle 5 hun groepsmatchen en ze zijn ook zeker van groepswinst. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm, tot 30 graden. Tegen vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer en dan wordt het iets minder warm, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
10: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
12: Ja, ja, dat weten we.
11: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
13: Ja, ja, dat weten we.
11: En om ons huisje wat op te frissen.
12: Ja, ja, schilderen en zo.
11: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
13: Wat blief,
11: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
13: Naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.

0: samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar 5,95 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
6: Yep, info op telenet.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op deleijzen.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deleijzen.be/superplus. De Leijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de verwoestende modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden in de gevangenis in Nederland. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, veroorzaakt door een gletsjer die voor een stuk was ingestort. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd waarvan het waterpeil snel stijgt. Bij de ramp gisteren zijn al zeker 350 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers blijven in moeilijke omstandigheden zoeken naar overlevenden van de plotse vloedgolf. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
1: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is, er zijn er 5000 bezig met hun handen, hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen en ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen en dan krijg je eigenlijk overal moddergraven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
0: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
2: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
0: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook zo?
2: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
0: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Rond deze tijd ontvangt hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Medestudent Julien is vol lof over de prins.
3: Eigenlijk is dat een heel normaal persoon. Iedereen denkt altijd omdat hij prins is dat hij anders is dan anderen, maar je kan die gewoon vergelijken met u en ik. Mensen dat hij een andere adellijke titel heeft dan wij geen. Maar hij is wel heel gemotiveerd altijd. Hij heeft een stage in het Frans Vreemdelingenlegioen gevolgd, een jungle stage, die echt wel redelijk zwaar is. En daar heeft hij het best goed gedaan en dat typeert hem ook wel. Het is echt wel een hele taaie man.
0: De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten in Aarlen om pelotonscommandant te worden bij de infanterie. Later wil hij paracommando worden. Ratko Mladic is overleden, de Servische oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de genocide in Srebrenica in 1995. Hij zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Scheveningen in Nederland en is daar overleden. Een portret van de man door Christine Bonneure.
4: We adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
5: Een schreeuwende Ratko Mladic wordt verwijderd uit de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
4: The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
5: Mladic wordt tot levenslang veroordeeld, ook in beroep voor zijn rol in de Balkanoorlogen in de jaren 90, toen hij leiding gaf aan het Bosnisch-Servische leger.
4: Genocide, persecution, extermination, murder.
5: Etnische zuiveringen van dorpen, de belegering van Sarajevo en in het stadje Srebrenica genocide. In de zomer van 1995 worden daar minstens 8000 jongens en mannen vermoord, Bosnische moslims. Het is de ergste volkenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Mladic heeft nooit enige schuld bekend. Ik heb alleen mijn volk verdedigd, zei hij.
6: Ja, sam branio svoj narod,
5: In Servische nationalistische kringen werd en wordt Mladic nog altijd als een held gezien.
6: De politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, zit nog altijd in de gevangenis. Over een uur spelen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, de halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederlander, of Nederland liever. Maar Jonathan met de penningen, het vertrouwen bij de Belgen is wel groot.
7: Ja, de Panthers zelf voelen vertrouwen, maar ik zeg er meteen bij dat de kansenverdeling echt één kant uitgaat. Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de drie voorbije WK's en de twee laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
6: Dankjewel, Jonathan. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer met kans op rukwinden. Het wordt wat minder warm dan, tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 mensen kwamen om het leven. Intussen blijven reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsjeblieft.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat zijn een cape.
8: Ah, oh, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
4: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dat?
13: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
14: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
15: Ja, je hebt ui gezegd.
14: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
15: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
14: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
15: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
14: Maar dat telt toch niet?
15: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
14: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
16: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat je deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
17: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
18: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
17: En dat is?
18: Rust in huis, ook in september.
19: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.

0: Stijn samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni

0: staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op deleijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deleijzen.be/superplus. De Leijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Himalaya vrezen ze voor nieuwe overstromingen na de dodelijke modderstroom van gisteren. Eén dag na de uitgifte van een nieuwe staatsbon heeft die al bijna 200 miljoen opgebracht. En onze nationale hockeyvrouwen beginnen aan hun halve finale tegen Nederland op het WK. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen na de ramp van gisteren, die veroorzaakt werd door een ingestorte gletsjer. Op de plaats van de ramp heeft zich een nieuw meer gevormd, waarvan het waterpeil snel stijgt. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen na de enorme modderstroom. Meer dan 1300 mensen zijn nog vermist. Buitenlandse Zaken meldt dat het nog geen contact kon leggen met 3 Belgen in het gebied. Ook over de Nepalezen die in de verwoeste dorpen woonden is nog maar weinig bekend. Dat zegt correspondente Wilma van der Maten.
1: Al die dorpjes die daar veel te dicht langs het water lagen, die zijn eigenlijk allemaal grotendeels verwoest. Verschillende mensen hebben zich waarschijnlijk, mag je hopen, nog hoogop in de bergen kunnen verstoppen. Maar heel veel mensen waren te laat. En hoeveel mensen daar zijn omgekomen, ja, dat gaan we allemaal de komende dagen, als we hopelijk de aandacht niet is verslapt, omdat we eigenlijk dan alles al weten over de buitenlanders, hopelijk blijven we ook berichten over de mensen in die dorpjes.
0: Rode Kruis Vlaanderen start een noodhulpcampagne voor de slachtoffers van de zware modderstroom. Het ingezamelde geld gaat naar partners van het Rode Kruis die ter plaatse hulp bieden. In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de natuurbrand van de voorbije weken. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein. Dat is zowat een derde van het natuurpark. Op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon gisteren heeft die bijna 200 miljoen euro opgeleverd. Heel precies gaat het om 193 miljoen euro. En Nina Verhagen, hoe moeten we dat inschatten? Is dat veel?
2: Wel, dat bedrag ligt veel hoger dan bij de vorige uitgifte in de maand juni. Dat komt door de rente van netto 1,9% voor een termijn van 1 jaar. Maar de opbrengst ligt natuurlijk veel lager dan bij de vorige speciale staatsbon in 2023. Die werd aangeboden aan een gunstig belastingtarief en die leverde na 1 dag 2 miljard euro op.
0: Ja, en toen, in 2023, reageerden de banken door zelf ook aantrekkelijke rentes aan te bieden. Is dat nu ook het geval?
2: Daar lijkt het wel op. Gisteren was al duidelijk dat vooral kleine en middelgrote banken de rente van de staatsbon evenaren of zelfs overtreffen. Vandaag hebben we weet van alvast 3 van de 4 Belgische grootbanken die termijnrekeningen van 1 jaar of 1,5 jaar aanbieden aan een rente vergelijkbaar met die van de staatsbon. Nu inschrijven op de staatsbon zelf kan nog tot en met 2 september.
0: Dankjewel, Nina. Prins Gabriel, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School. Vanmiddag heeft hij na 4 jaar zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen ontvangen. De prins zal zijn opleiding bij Defensie verder zetten en wil later paracommando worden. Dat verrast de promotor van zijn masterproef niet, professor wereldpolitiek Sarah van Hooijmissen.
3: Hij is iemand met een heel levendige interesse in het onderwerp. Hij volgt het nieuws ook op de voet. En ik denk zeker dat wat hij daarover hier geleerd heeft, gezien de internationale context, dat hij dat zeker nog zal kunnen gebruiken in zijn verdere loopbaan.
0: Sport rond deze tijd beginnen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, aan hun halve finale op het WK in Amstelveen in Nederland. Tegenstander is het zo goed als onklopbare Nederland. Jonathan Mettepenningen.
4: Nederland is bij de vrouwen onaantastbaar, won de 3 voorbije WK's en de 2 laatste Olympische Spelen. En de Belgische vrouwen konden in hun geschiedenis maar 3 keer winnen van de Nederlanders, de laatste keer 2 jaar geleden. Maar in sport kan alles, de Panthers zitten goed in het toernooi, hebben spelers die de Nederlandse pijnpunten kennen en hebben die afspraak met de geschiedenis. Groot nadeel wel, de Panthers ontmoeten de Nederlandse vrouwen in hun thuisbasis. Aan de Belgische vrouwen om straks de verhoudingen te negeren en alles te geven voor die eerste WK-finale.
0: In de ronde van Spanje heeft Tadej Pogacar nu ook de 6e rit gewonnen. Pogacar was op de laatste klim weggereden, maar in de afdaling viel hij bijna. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met Enric Mas en daarin was Pogacar dus de snelste. Onze jonge landgenoot Ramses de Bruyne werd knap 3e en hij is trots op zijn prestatie.
5: Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Het is jammer dat Pogacar mij net wat te laat, te vroeg reept eigenlijk. Dat ik er niet mee over de top kan en dat ik dan gewoon in zijn wiel kan zitten en sprinten voor de overwinning. Nu moest ik nog proberen terug te komen en dat is niet meer gelukt. Er zat niet meer veel in de tank.
0: Voor Pogacar is het al zijn derde ritzege in deze Vuelta. Hij vergroot ook zijn voorsprong in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht is het opletten voor onweersbuien die intens kunnen zijn, met plaatselijk erg veel neerslag op korte tijd, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Het blijft zacht vannacht tussen 15 en 20 graden. Ook morgen is er kans op onweer, met kans op rukwinden, en het wordt dan wat minder warm tot 24 graden. We begonnen met de vrees voor nieuwe overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet na de verwoestende modderstroom van gisteren. Al zeker 350 lichamen zijn geborgen, maar er zijn nog meer dan 1300 mensen vermist. De reddingswerken verlopen erg moeizaam. Meer op vrtnieuws.be.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Oh, dat is hier zo stil binnen.
4: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hé?
5: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hé?
6: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blieft,
7: dat wisten we niet.
4: Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
10: Krevel.
11: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee, nee, nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat! Hij wordt al een Sonja-woord, Ternat!
13: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
12: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
13: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
15: Ah ja?
14: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
15: Hé, maar die lust die kooks, hè?
14: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
17: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Radio BNE.
19: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nepal en Tibet zijn nu al bijna 400 doden geteld na de verwoestende modderstroom gisteren. De hulpdiensten zoeken nog altijd naar meer dan 1400 vermisten. Ook onder hen meer dan 500 buitenlanders, bij wie België, Buitenlandse Zaken bij ons, heeft nog altijd geen nieuws over hen. Volgens de Nepalese premier zijn vandaag ook bijna 600 mensen gered in het gebied. Duizenden Nepalese militairen en politieagenten zijn opgevorderd om mee te helpen zoeken. Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden, zegt correspondente Wilma van der Maten.
1: Als je ook naar de verhalen luistert van de politie en het leger die daar nu bezig is met hun handen. Hè, want graafmachines kunnen niet komen, dus die stuiten ook op verschillende lichamen. En ze weten dat ze snel moeten werken, want op een gegeven moment gaat die klei opdrogen. En dan krijg je eigenlijk overal moddergraven, maar wie waar ligt, dat weten we niet.
0: In de Hoge Venen blijft een stuk autoweg aan de Signal de Botrange de hele avond afgesloten, omdat het vuur er weer is opgeflakkerd. Dat is niet abnormaal, het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand. En in het afgebrande gebied is de brandweer nog altijd aan het nablussen. Intussen mogen wandelaars de gebieden waar het niet heeft gebrand weer in. Het afgebrande veengebied is verboden terrein, dat is zowat een derde van het natuurgebied. Op dit moment spelen de Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, de halve finale van het WK in Amstelveen. Tegenstander is topfavoriet en thuisland Nederland. Jonathan Mettepenningen, hoe doen onze hockeyvrouwen het?
2: De Panthers staan voorlopig op achterstand bij het ingaan van het derde kwart. Het staat 1-0 voor Nederland. Het was Frederik Matla die kon scoren voor Oranje. En het was toch een foutje van de doelvrouw van België, van Elodie Picard, die de bal te makkelijk tussen de paal en haar been liet glippen. Op die manier dus 1-0 voor Nederland. Maar België zit absoluut in de wedstrijd. Durft ook controle nemen. Durft ook echt naar de kansen te zoeken. En niet alleen te wachten op de counters. 4 strafcorners kregen ze ook al. Dus een gelijkmaker kan erin zitten voor de Panthers. Richting een historische week. K-finale, maar voorlopig dus wel 1-0 voor Nederland.
0: Dankjewel, Jonathan. In de Champions League voetbal kent kampioen Club Brugge zijn 8 tegenstanders in de League Phase. Ze spelen op verplaatsing tegen Inter Milaan, PSV, Napoli en Stuttgart. De thuiswedstrijden worden gespeeld tegen Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en erg warm. En vanavond trekken dan onweersbuien over ons land. Die kunnen intens zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Morgen nog altijd kans op enkele buien met onweer. En dan wordt het iets minder warm tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Radio BNN. Onder de sterren en de maan voel ik dat je bij me bent.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8:00. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. 8:00. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Hoogeveen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur zou al wel weer onder controle zijn. Zo'n heropopflakkering is niet abnormaal. Het turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. De brandweer is die nog altijd aan het nablussen. Er is nog altijd geen nieuws over de 3 vermiste Belgen in de regio in Nepal waar gisteren forse modderstromen waren, nadat een stuk van een gletsjer was losgescheurd, dat zegt Buitenlandse Zaken. De ambassade in New Delhi in India en de ereconsul in Kathmandu in Nepal overleggen met de lokale overheden om snel nieuws te krijgen. Ze hebben ook contact met de familieleden van de vermiste Belgen, geeft Buitenlandse Zaken nog mee. Op Travelers Online hadden 33 Belgen zich geregistreerd vooraleer ze op reis gingen naar Nepal. Zij zijn al zeker allemaal veilig. In Frankrijk wordt vanavond een landelijke benefietavond georganiseerd voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
2: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
1: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
2: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en René. Met de kaartverkoop vooraf is al een 500.000 euro ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
0: In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag 2 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19. Hij is waarschijnlijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een relatieconflict. De Europese voetbalbond UEFA bereidt juridische stappen voor tegen FIFA-baas Gianni Infantino. De UEFA heeft daarvoor al documenten ingediend bij de federale rechtbank in de VS voor strafbaar wanbeheer. Infantino wilde een deel van de WK-rechten verkopen aan privé-investeerders. Maar door massaal protest van de bonden is hij weer afgestapt van dat idee. Volgens de UEFA omzeilde Infantino de normale procedures en besliste niet alles in zijn eentje, wat niet kan. Dan dreigde de UEFA er ook al mee om alle Europese landen niet te laten deelnemen aan het WK. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal speelt Sint-Truiden zijn terugmatch tegen Omnia Nicosia. Stef Wijnands in Cyprus, hoe heeft STVV de eerste helft afgewerkt?
3: Het staat voorlopig 2-1 achter en na de 1-0 winst uit de heenmatch is dus voorlopig alles in evenwicht. Sint-Truiden begon het best aan de bal, maar het toonde te weinig stootkracht in de hete oven die hier in Nicosia woedt. Want het is meer dan 30 graden nog altijd op dit uur. En na 15 minuten kreeg het dan plots een strafschopfout tegen Diony, zette die om en hij verdubbelde zelfs de stand naar 2-0. Een mooi doelpunt buiten bereik van Kukubo. Geen 2 minuten later kwam er ook een strafschop aan de overkant. Sebaoui zette die feilloos om en STVV kreeg zelfs nog een goede kans op de 2-2 via Mouya. Maar de laatste 10 minuten werd het heel hard teruggedrongen door de Cyprioten. Maar voorlopig is er dus nog geen beslissing hier. 2-1.
0: Dankjewel, Stef. De Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, zijn er niet in geslaagd de finale te halen van het WK in Amstelveen. Tegen topfavoriet en thuisland Nederland werd het een kleine nederlaag, 1-0. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
4: Red Panthers zullen zich bestolen voelen, want de 1-1 viel 4 minuten voor het einde. Een uitstekend in elkaar gebokste aanval via de jonge Lisa Moors, afgewerkt door de nog jongere Famke van Heel. Het jonge geweld had het geflikt, Maar het scheidsrechterskorps riep de gelijkmaker terug. Het bleef dus bij de 1-0. Die viel door een foutje van doelvrouw Picard. De Belgische vrouwen mogen nu wel al terugkijken met trots op hun WK. Want ze hebben gestreden voor wat ze waard waren in de halve finale tegen de topfavoriet. Het wordt dus een wedstrijd om het brons op zoek naar een tweede WK-medaille. En de eerste in bijna 50 jaar voor de Red Panthers.
2: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
1: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
0: Als er niet snel oplossingen komen, zal er op 6 september worden gestaakt, mogelijk voor meerdere dagen. In Frankrijk start zometeen een landelijke benefietavond voor de slachtoffers van de vele grote bosbranden deze zomer. De actie is live op tv te zien. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Les multiples incendies qui frappent notre pays cet été laissent des centaines de familles démunies.
3: Honderden gebouwen en huizen zijn de afgelopen weken afgebrand in Frankrijk. Mensen raakten alles kwijt. Daarom hebben artiesten nu de handen ineengeslagen.
2: Rendez-vous pour un grand concert caritatief.
3: Met een groot gezamenlijk concert in Bordeaux, waar de grootste bosbranden woeden, wordt geld ingezameld. Het wordt live op radio en televisie uitgezonden. Er treden sterren op als rapper Gims, zangeres Zazie, Julien Clerc en René. Met de kaartverkoop vooraf is al een half miljoen euro ingezameld. En vanavond kunnen tv-kijkers geld doneren. Al het geld gaat naar gedupeerden in de gebieden waar bosbranden deze zomer meer dan 100.000 hectare in de as hebben gelegd. Waarmee het de ergste bosbranden in de recente geschiedenis van Frankrijk waren.
0: In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum in het zuidoosten van het land. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze worden beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. Anderlecht speelt thuis tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Na de 3-0 uit de heenmatch mogen de Brusselaars niet in de problemen meer komen. Peter van den Bemt, hoe doet Anderlecht het?
4: Voorlopig hebben ze nog geen doelpunt kunnen maken. 32 minuten ver, 0 tegen 0 tegen Kairat Almaty. Anderlecht met dezelfde 11 als een week geleden. En kansen zijn er zeker geweest. Svetkovic, eerst een kopbal op de doelman. En dan eigenlijk 3 keer oog in oog met de doelman afgezonderd. En geen enkele keer is hij er voorbij geraakt. 2 keer de save van die jonge doelman Kalmurza. En 1 keer nog een verdediger die er net nog een schoentip tegenzet. En 1 keer wel ook flink geschrokken. Anderlecht zelf met een grote kans voor de Portugees Luis Mata. Ook hij oog in oog met Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht bracht redding. Natuurlijk, de kwalificatie komt nooit in gevaar. Anderlecht 3 doelpunten voorsprong uit de heenwedstrijd. Maar hier nog altijd 0-0.
0: Dankjewel, Peter. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
5: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor dat ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt, is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Het kan stevig regenen vanavond, mogelijk met onweer. Ook vannacht kans op een onweersbui. Het blijft wel minstens 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms een bui. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: vanavond VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Hoge Venen blijft een gewestweg aan de Signal de Botrange nog de hele avond afgesloten, omdat het vuur er heropgeflakkerd is. Het vuur is wel alweer onder controle. Eerder vandaag raakte bekend dat bijna alle toerisme in de niet verbrande veengebieden weer op gang is gekomen. Peter de Kroebele, is er nu opnieuw brandgevaar?
1: Wel, zo'n heropflakkering is niet abnormaal, want de turf onder de grond is nog aan het smeulen na de grote natuurbrand van de voorbije weken. En het duurt wel even vooraleer alle hitte weg is. En regen helpt eigenlijk ook niet al te veel. En de brandweer is dan ook nog altijd aan het nablussen. Dat blijft toch wel even zo. Maar er is geen echt gevaar, nee. Maar het is wel van belang alles daar goed in de gaten te blijven houden. En ja, voor het grote publiek is bijna alles wat gebouwen, toerisme, wandelpaden en zo meer betreft weer open en toegankelijk. Maar natuurlijk kan je niet in de verbrande veengebieden. Dat is toch wel 1/3 van het hele areaal. Daar kan en mag je niet in. En daar wordt dus nog vooral nageblust. Daar waar, volgens onderzoek van onze RTBF-collega's, mogelijk een bosmaaier is ingezet door de Waalse overheid. En dat zou wel eens de oorzaak van de venenbrand kunnen zijn, maar dat moet nog goed uitgezocht worden.
0: Oké, dankjewel Peter. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 392. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. 3 Belgen zijn ook nog vermist. Voorlopig is er over hen geen nieuws, zegt Buitenlandse Zaken. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya. Dat bracht grote modderstromen op gang met verwoestende gevolgen in Nepal en Tibet. In de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen de Kazakken van Almaty. Peter van den Bemt, het is een zorgeloze avond geworden voor de Brusselaars.
2: Zeker en vast, want het staat 2-0, nee 3-0 nu. Biancone heeft er nog één binnengekopt, voilà 3-0. En het was al 3-0 na de heenwedstrijd, dus opgeteld is dat 6-0. En uiteraard grote zekerheid over de leagueface van de Europa League. Een kans of 4 in de eerste helft voor Svetkovic, maar niet voorbij de doelman geraakt. Tot dan een penalty voor Hansbel op slag van rust. 1-0 voor Paarsmit en verdiende voorsprong. Al was Kaja beter dan vorige week, had ze ook één grote kans waar Kozemans goed moest tussenkomen. En één richtingsverkeer nu ook in de tweede helft, waar Sikan al vroeg voor een tweede doelpunt zorgde. De mooie actie besloten met een schot in een schuine hoek. En nu dus op een corner van Ambrose Biancone voor de 3-0. We zijn net over halfweg de tweede helft en Anderlecht maakt er toch een beetje een gale avond van.
0: Dankjewel Peter. Nog in de Europa League is Sint-Truiden uitgeschakeld na een 4-2 nederlaag in Cyprus tegen Omnia Nicosia. STVV speelt nu verder in de Conference League. In die Conference League is AA Gent te gast bij Hibernian. Tom Boudeweel in Schotland, hoe hebben de Gentenaars het gedaan in de eerste helft?
3: Dat hebben ze het prima gedaan, want bij de rust was het 0-1, een goal van Vergara. Maar Martin Boyle heeft net gelijk gemaakt. De Gentenaars zijn nog aan het protesteren omdat zij handspel hebben gezien in de opbouw van deze fase. Maar het zou toch een flinke domper zijn, zo meteen na de pauze, om meteen die gelijkmaker te slikken. Want Gent heeft alles onder controle, had wel wat kansen en heeft maar één keer gescoord. Maar hij moet gaan kijken naar het scherm. Dus de Spaanse scheidsrechter moet zelf gaan beslissen of het handspel is en of de gelijkmaker kan doorgaan. Voorlopig dus 1-1.
0: Dankjewel Tom. En de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, hebben maar nipt met 1-0 verloren tegen Nederland in de halve finale van het WK. Een afgekeurde goal in de slotfase zorgde voor veel commotie. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.
4: Hun goal is geen goal. Dus hoog in het midden van het veld op mij, waardoor dat ze dan ook met een bal met haar voeten meeneemt. Het is geen goal. De goal die Femke daar maakt, is naar mijn weten wel een goal. Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Voor Nederland is het de 8e keer op rij dat het vrouwenhockeyteam de WK-finale bereikt. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Nederland neemt het dan op tegen Argentinië of Australië. Vanavond en vannacht regenbuien en die kunnen intens zijn, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Ook morgen veel wolken met soms een bui, dan is tot 24 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

je te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden. Maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn poldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het gevangenispersoneel gaat waarschijnlijk opnieuw staken in september. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend. De bonden vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd door de overheid en door minister van Justitie Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond herhaalt nog eens wat de verwachtingen zijn.
1: Het personeel moet veilig kunnen werken met een aanvaardbare werkdruk, met voldoende personeel, niet met te veel gedetineerden, ook niet in bijgeplaatste bedden of op de grond. Ze moeten ook veilig kunnen doen in een gebouw dat dat toelaat en met apparatuur die werkt. Ofwel gaat men ons nu overtuigen dat men oplossingen heeft, ofwel gaan wij de daad bij het woord voegen en dan zullen wij actie voeren. Wij willen nu weten wat, waar, wanneer en hoe, mevrouw Verlinde.
0: Als er niet snel oplossingen komen, wordt er gestaakt op 6 september vanaf 10 uur 's avonds, mogelijk voor meerdere dagen. De RVA heeft vorige maand nog aan bijna 160.000 mensen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Dat is ruim 40% minder dan in de maand juli vorig jaar. De daling is het gevolg van de regeringsbeslissing om werklozen nog maar maximaal 2 jaar een uitkering te geven. Die maatregel is begin dit jaar van kracht geworden. Sindsdien hebben al ruim 130.000 mensen hun uitkering verloren. Hoeveel van hen intussen een ziekteuitkering krijgen, is niet bekend. In de Conference League voetbal is AA Gent met 2-3 gaan winnen bij Hibernian. Het matchverslag vanuit Schotland is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: Dankjewel, Tom. In de Europa League had Anderlecht geen enkel probleem met Almaty uit Kazachstan. Na de heenmatch van deze vierde ronde wonnen de Brusselaars nu ook de terugmatch met 3-0. Svetkovic op penalty, Sikan en Bianconi scoorden. Die andere Belgische ploeg, Sint-Truiden, is uitgeschakeld in de Europa League. STVV ging in Cyprus met 4-2 onderuit tegen Omnio Nicosa. De Limburgers treden nu aan in de Conference League. En in het basket versloegen de Belgian Lions Tsjechië met 92-81. Het ging om de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. Er trekken stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Ook vannacht nog kans op regen bij minstens 16 graden. Morgen meestal bewolkt en soms een bui, dan is 24 graden de maximumtemperatuur. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Jan uit de polder zei: Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag en bij de oeroude molen

0: VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Er is een stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun wensen geluisterd door de overheid en door justitieminister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt de bezwaren nog eens op.
1: Nog altijd veel te veel gedetineerden in onze gevangenissen. Nog altijd meer dan 400 mensen op de grond. Nog altijd een 300-tal bijgeplaatste bedden in oude gevangenissen en meer dan 300 bijgeplaatste bedden in nieuwe gevangenissen. Nog altijd zoveel personeeltekort, een rolachterstand van 800.000 dagen. Dan denk ik dat het personeel terecht naar de werkgever kijkt en zegt, en nu? Wat gaat u nu doen?
0: Als er niet snel oplossingen komen, dan zal er op 6 september gestaakt worden, mogelijk voor meerdere dagen. In het oosten van Cuba is er een grote stroompanne. 4 provincies zijn er getroffen. Cuba kampt sinds begin dit jaar geregeld met stroompannes nadat de Verenigde Staten een olieembargo hebben opgelegd aan het land. Door de vele stroomonderbrekingen is in juni het schooljaar in Cuba ook vroeger gestopt. Maar de minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat in september alle leerlingen weer gewoon naar school kunnen. In de Conference League voetbal is AA Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Het matchverslag is van Tom Boudeweel.
2: Een ware Houdini-act van AA Gent in Schotland. Van 2-1 achter en de nakende uitschakeling keerden de Buffalo's het helemaal om in het slot. Eerste gelijkmaker van Burgess, 6 minuten voor het einde. En dan de 2-3 door een own goal van Chaiwa op het einde van de toegevoegde tijd. Gent had bij de rust nogthans alles onder controle. Het overwicht en de voorsprong via Vergara. Maar de bezoekers acteerden te slap na de pauze. Kerr en Paslak brachten Gent op de rand van de uitschakeling. Maar dankzij een mirakel plaatsen de Buffalo's zich toch voor de groepsfase. Na 3 moeilijke voorronden. 5-5 dus voor de Belgische ploegen.
0: In de Europa League heeft Anderlecht zich met een vlotte 3-0-zege tegen Almaty uit Kazachstan probleemloos geplaatst voor League Face. Voor Sint-Truiden werd het in de Europa League een afknapper. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen in Europa. Voor coach Frederik de Meijer was de conclusie duidelijk. De Cyprioten waren beter.
3: Ja, zeker. Omonia was zeker vandaag beter. Meer ervaring, meer kwaliteit aan de bal. Dat is de details die doen het verschil. We hebben zeker eerst een elf te veel balverlies, domme balverlies. En ja, ze krijgen kans van die domme balverlies, zoals de ene wedstrijd. Dus we weten, we moeten nog beter aan de bal worden en nog leren van die match. Dat is belangrijk.
0: In het basket hebben de Belgian Lions Tsjechië verslagen in de eerste pre-kwalificatiematch voor het EK van 2029. In Oostende haalden de Lions het met 92-81. Op 26 november spelen de Lions hun tweede wedstrijd in Noorwegen. En de Red Panthers zijn er niet in geslaagd om op het WK hockey bij de vrouwen de finale te halen. Ze verloren nipt van titelfavoriet en Duitsland Nederland met 1-0. Een late goal van de Panthers werd onder luid protest nog afgekeurd. Nederland speelt zaterdag de finale tegen Argentinië of Australië. Het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer. Het blijft minstens 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse havenstad Kherson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie, omdat Rusland de aanvallen op essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Kherson wonen naar schatting nog zo'n 60.000 mensen. In de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd als gevolg van een massale toestroom van kwallen. Die komen terecht in de zeewaterpompstations en ze verstoppen de filters, waardoor het koelsysteem van de centrale niet meer goed kan functioneren. Het is niet de eerste keer dat er een kwallenprobleem is. Ook de vorige weken lagen er regelmatig reactoren stil. Het probleem met kwallen is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Die kwallen gedijen namelijk erg goed in warmer water. Het was een drukke voetbalavond. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgs en Obita. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. En vannacht loont het de moeite om nog even op te blijven. Straks is er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 3:23. Het hoogtepunt is om 6:12. En de maan zal dan al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn straks. En die kans is helaas wel reëel. Want het kan nog regenen vannacht, mogelijk met onweer de komende uren. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wel wat droger. Het blijft minstens 16 graden en overdag krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag met soms een bui en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel rustige nacht toe. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.